0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

naar het droomgat.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bedankt. Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen. Het is het midden van de week. Het is woensdag, de 6e van mei alweer. Goedemorgen nogmaals bij de ochtendshow Marcel in de Morgen met Tinus in Hilversum. Marcello hier thuis met Likke Pep en de tent moet op zijn kop.
5: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: spelen weer een nieuwe ronde Hard of Zacht. En jij mag bepalen wat het gaat worden zo meteen. Wordt dat een zachte plaat, dan wordt het een liedje van Django Wagner.
1: Na al die jaren, die mooie jaren, die ik heb gekend.
0: Mooi rustig wakker worden met Ik wil bij je zijn, dat zou kunnen. Maar het kan ook harder, dan doen we het met drums en de stem van Frans.
2: Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Veel gezelligheid sowieso.
2: Ieder uur van de dag denk ik steeds
0: aan je lach. Laat het weten. Waar heb je zin in? Wordt het zacht? Wordt het Django Wagner met Ik wil bij je zijn? Wordt het hard? Dan wordt het Frans Bauer met Heb je even voor mij?
3: Hé, hey, Clippie. Ja, een bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tidia Schoonheid, yo! Heide woensdag! En het regent. Het is 8 graadjes boven de snorkel. En Marcel, jij hebt de thuiswerk woensdag.
4: Ja.
3: Het zwarte goud weer naast je staan.
4: Ja.
3: En het slaapmutsje nog op, hè. Hé, we zijn weer op weg naar het golfbandje. We gaan even lekker aanwezig zijn. Een beetje maaien, want het is maaimaand. Maaimaand. Lekker. Hé, Marcel, voor de woensdag. Klap erin op de breinaald van Mankenelis.
4: Oh.
3: Of van Jantje Koopmans. Koopman. Echt zo'n oude klappert.
0: Ja, leuk.
3: Ik zeg, Clippie, Titom, afknijpen en droog zwaaien.
2: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dankjewel, Paul.
2: En je rol.

0: verzorgen. De 6e van mei. Gaat dan weer lekker onderweg. Deze meimaand. Ooit weten zomervakantie. Hè? Zo. Goedemorgen, Tinus.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Snip en snap zijn wij.
1: Snip en snap, ja.
0: Ja, snip verkouden. Jij bent er nu wel aan het raken, hè?
1: Ja, nou ja, eigenlijk al afgelopen dagen een klein beetje. Maar ik heb het idee dat het wel een beetje erger wordt. Maar...
0: Nee, ja zeg.
1: Hé, hey, we zijn er nog.
0: Je zal het net beleven dat je het net als mij hebt. Net als afgelopen weekend. Precies, dat het precies in het weekend valt. Dat je denkt, nou ga ik leuke dingen doen.
1: Ja.
0: Even weekend vieren. En dan, goed.
1: Nou ja, ik heb tentfeest het weekend. Dus ik hoop dat hij blijft. Dat ik niet dadelijk weer van pampers op bed lig. Want daar heb ik even geen zin in. Dat komt niet uit.
0: Het is niet het laatste tentfeest van het jaar voor jou.
1: Nee, zeker niet. Maar wel het laatste tentfeest bij mij in de buurt. Dat wel.
0: Oh, zo. Oh ja, oké. Dus die wil je niet missen?
1: Nee, die wil ik eigenlijk niet missen. En Henk Wijngaard komt vrijdag bij ons in de buurt. Dus ja, in de tent. Dus ja, dat wil ik echt niet missen.
0: Die komt vrijdag gewoon even bij jou spelen?
1: Ja.
0: Fantastisch. Ja, die man is 80 jaar, hè?
1: Ja, daarom. Dus ik wil daar heel graag bij zijn. Dus ik hoop dat het niet erger wordt.
0: Snap ik.
1: Maar hoe was het gisteren bij de kermis?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Dan ken je dat verhaal van de kermis.
1: Ik ken niet dat verhaal van de kermis. Maar ik heb het idee dat ik gok waar dit naartoe gaat. Je bent niet geweest.
0: We zijn niet geweest.
1: Ja.
0: Nee, we zijn niet geweest.
1: Nee,
0: dat niet. Jongen. Kijk, de keus lag bij Zoonlief. En die had 3500 punten.
1: Ja.
0: Dat klinkt als heel veel, maar dat is net niks. Daar kun je niet eens een aansteker voor krijgen, volgens mij. En die hebben we niet eens nodig. Bij wijze van spreken. Maar dus hij zei ja.
1: Ja.
0: En hij is ook niet zo van de attracties, weet je wel. Dat hoeft ook niet in de zweef, hoeft ook niet in de hulligully. En het hoeft allemaal niet. Dus dan is het een muntje schuiven. Maar ja, hij zegt 3500 punten, daar halen we nog een paar bij. Ja, dan kun je net niks. Dus we kunnen ook andere dingen doen. Nou, dat is prima. Dus uiteindelijk weet je wat we gedaan hebben.
1: Nou.
0: We zijn wezen kibbeling eten op Lauwersoog.
1: Oh.
0: Dat doen we nog wel eens, weet je. Heel af en toe, als het een keer zo uitkomt. En gisteren was het voor hem dus het einde van de vakantie. Want vandaag is het dan weer gewoon weer de harde werkelijkheid.
1: Ja.
0: Dus ik zal hem straks eens van bed af trappen. Ja. Ja, het is een puber, weet je wel. Het, is, ja. Het ligt het liefst op bed.
1: Die wil het liefst uitslapen, ja.
0: Die wil uitslapen, ja.
1: Maar hoe laat moet hij beginnen? Gewoon om 8:30? Of,
0: hij moet 7:15, 7:30 uit bed.
1: Oh, ja.
0: Ja hoor, nog een uurtje.
1: Ja.
0: Nou goed, wij beginnen maar eens, weet je wel. Wij trappen deze dag wel weer eens aan, net als heel veel andere mensen. Laat je vooral horen in de app, hè. Dat vinden we gezellig. Daar zo meteen meer over de appjes. De verschillen tussen arm en rijk die worden groter in het belastingstelsel. Dat helpt daar niet echt bij, dat zegt het CBB. In sommige gevallen worden de verschillen zelfs groter door regels en voordelen. Vooral rijke huishoudens die kunnen belastingdruk verlagen. Experts die waarschuwen dat dit gevolgen kan hebben voor gelijke kansen. Een bevrijdingsdag is gisteren in het hele land druk geweest, maar rustig verlopen. Op veel plekken stonden festivals helemaal vol, maar grote incidenten die bleven uit, gelukkig. Alleen in Pijnakker werd een feest stopgezet na een medisch noodgeval. Verder waren er minder problemen dan vorig jaar. Medisch noodgeval. Dat lijkt me heel naar.
1: Ja.
0: Dat kan niet anders dan dat er iemand echt helemaal gevloerd is.
1: Ja, dat is niet best.
0: Nee, dat is... Sowieso niet voor diegene en ook niet voor de omstanders natuurlijk. Vandaag in het zuiden en oosten bewolkt. Beetje regen, rond de 12 graden. In het noorden en westen droog en zon. 13 tot 16 graden. Dat is

0: Danny de Munk. En heerlijk. Ja, woensdag alweer, jongens. Al snel deze week. Wij spelen hard of zacht. En help me nog eventjes, want ik wil een van de twee liedjes zo meteen draaien. Wordt dat een rustige, een zachte Django Wagner.
1: Na al die jaren, die mooie jaren, die ik heb gekend.
0: Zou kunnen, dan stuur je het woordje zacht in onze app. Zacht, dus in de NPO Luisterapp. Of hard voor Frans Bauer. Heb je even voor mij?
2: Heb je even voor mij?
0: Hart is dus vanochtend gezellig. Dus Frans Bauer, heb je even voor mij. Laat het maar weten in een appje, tekstberichtje. Met het woord hard of zacht, wat je wil. Alright. Dan gaan we naar mijn grote vriend Herman uit Vaassen.
3: Ja, goedemorgen Marcel, Tinia. Ja, ik heb even mijn poosje niks van me laten huren. Maar ja, goed. We zijn er weer. Bevrijdingsdag. Waarom geldt dat voor half Nederland? Nou, een hele fijne dag. En doe maar zacht.
0: Zacht.
3: Yo.
0: Oké, Herman. Nou, fijn dat je erbij bent, Herman. Goed dat je erbij bent. En zacht genoteerd. Waarom dat voor de helft is? Ja, volgens mij, wat ik gisteren las, dat Rob Jetten wil dat doorvoeren. Dat iedereen vrij is.
4: Ja, 5 mei. Daar kwam hij gisteren mee.
0: Ja. Oh, hartstikke goed.
4: Ja.
0: Dat is ook heel krom dat de een wel vrij is en de ander niet.
4: Ja, dat wel. Ik vind ook... wel... Kijk, eerst was het natuurlijk om de 5 jaar dat iedereen vrij was. Maar nu zijn heel veel cao's aangepast. Dus gisteren was gewoon 50-50 vrij.
0: Ja.
4: En 50 niet, zeg maar.
0: Ja.
4: En ja, dat is nou wordt het wel een beetje oneerlijk. Dan denk ik, of iedereen vrij of gewoon eens in de 5 jaar. Wat een beetje ook onzin. Dan denk ik, gewoon iedereen vrij.
0: Is ook zo. Kijk, wat het ook is... gisteren was dan ook kwam naar buiten dat het maar een paar procent nog is... die echt de oorlog heeft meegemaakt. Dus dat is heel belangrijk dat we straks natuurlijk wel de verhalen doorvertellen. Maar ja, het lijkt me dan ook heel verstandig om gewoon ook... Nou, niet alleen om het vrij zijn, maar je bewust te worden. Zeg van, ja. Hey, ik ben vrij vandaag. Waarom is dat?
4: Ja, eens.
0: Zelfs als mensen met Pasen zeggen van, ja, waarom zijn we ook maar weer vrij? 5 mei moet gewoon vrij.
4: Ja.
0: Klaar. En niet om het vrij zijn, hoor. Want dat zijn we in het weekend ook weer. Dus daar gaat het niet om. Twan, goedemorgen.
5: Marcel, goedemorgen. Oude piraat, plaatdraaier. Tinia, goedemorgen. Jan de Weeman, goedemorgen. En of course, Clubpie, morgen. Marcel.
0: Ja.
5: Mij maar hard. Ik heb nog geen idee wat dat is. Maar draai het er maar gewoon, want het is altijd lekker. En ja, soms dan zit ik goed en soms dan zit ik fout. En soms...
0: Ja.
5: Vandaag ga ik naar Arnhem. Gaan we denk ik met de stadleiding zetten. Moet ook gedaan worden tussendoor. En dan gaan we daarna weer lekker mooi terug naar het mooie handel. En Marcel,
0: ja.
5: Ik wens jullie en bij Sterren.nl allemaal een fijne dag. En werk ze!
0: Yo! Adjo! Twan, jij ook. Kameradski. Norbert is er ook bij. Goedemorgen. Hanneke heeft zich al even gemeld. Robert en Nout die zeggen goedemorgen Marcel en Tinus. Ik vind dat er de laatste tijd te weinig getoeterd wordt. Oh! Wij zijn niet echt van het toeteren, toch?
4: Met de vrachtwagen bedoelt ze, of wat?
0: Robert en Nout.
4: Oh, Robert, sorry, zij, hun.
0: Hun, hen, hun, hen.
4: Maar wat bedoel je precies?
0: Ja, ik weet het ook niet.
4: Dit?
0: Het zal dit zijn dan, toeteren. Of dat mensen appjes sturen met een toeter erin. Ja, maar kijk wat het is. Je mag niet zomaar toeteren, hè? Ik wil niemand op de kosten jagen natuurlijk. Want als je gepakt wordt met een toeter... Zo.
4: Ja, dat is een dure.
0: Nee, dan ben je de sjaak natuurlijk. Daniel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Doe maar lekker hard hoor. Voor alle schippers onder ons. Werk ze.
0: Werk ze. Sander, hallo.
7: Hey Marcel, ouwe pentiebeuken, Tinia. Leuke, pedante dame dat je er bent. Wij zijn hier lekker op het kastje in Metz, Frankrijk. Met Ivo Lauwaard en Martin Vermeer. En we maken er weer wat van vandaag. Gisteren even iets te diep in het glaasje gekeken, maar...
0: Ai.
7: We geven er niks om. We gaan volgas. Marcel!
0: Dat kan gebeuren, jongens. Hey, dat hoort erbij, hè? Dat is lekker. Zijn verhalen voor later. Marian is erbij. Dirk die zegt, doe maar zacht. Dylan wil zacht. Henry zegt, ik ben binnen mijn bedrijf elk jaar vrij op bevrijdingsdag. Maar dat kost me wel een vrije dag. Behalve om de 5 jaar. Ja, precies. Oh zo, dat kost je een vrijdag. Dus jij hebt wel 5 mei, neem je vrij. Maar dat is voor jezelf dan. Behalve 1 keer, ja. Jeffrey die zit in de auto naar Terneuzen. Die wil een zachte plaat horen. Ook voor Wilfried is het zacht. Zacht graag, zegt Jurgen. Voor even kijken, Wiljan. Melis Scholten. Niek wil zacht. Jan de Pelletboer. Jan, een andere Jan. Mike, excuses, zegt Evert. Die wil hard. Oké, die wil Frans Bauer horen. Gerco zegt, begin maar lekker zacht vandaag. Hé, hey, dat kan geregeld worden. En wat zou jij willen, Tinia?
4: Ja, lastig.
0: Oh, lastig.
4: Ja, dan ga ik denk toch voor Frans Bauer.
0: Frans Bauer. Ach, ja. Wat jammer dat dat net niet is geworden. Want Suzanne wil ook zacht en Jeannette wil zacht. En... ik kan nog even doorgaan, maar het zijn er heel veel appies voor. Django. Gaan we dat regelen? Mocht je er zelf ook bij zijn vanochtend... laat even een teken van leven achter in de NPO luisterapp. Tekst of een audio-appje.

0: Mickey van Wijk en onderweg naar jou.
1: Hoor Marcel, 10 jaar. En voor die beste man die meer toetjes wil horen, komt die.
0: Oh ja, goed. En Wesley ook nog even. Hier. Nou, genoeg toeters, hè?
2: Vroege vogel.
0: Toeters en bellen. We gaan zo meteen weer op zoek naar een vroege vogel. Tinus, is het loket open?
3: Het loket is open.
0: Mooi zo. Dus men kan weer een appje sturen.
3: Ja.
0: En men, dat ben jij aan de andere kant van de radio natuurlijk. Je kan even een berichtje achterlaten met je voornaam. Dat is het enige. Dan weten we van, hé, het is een persoon, een man, vrouw of iets wat ertussenin zit, wat mee wil doen met de vroege vogel. Nou, mee wil doen als in, je wil gewoon in de uitzending komen. En als je in de uitzending komt, dan ben je het. Dan ben je onze vroege vogel, dan krijgen we het leuks opgestuurd. En dan mag je ook nog even een favoriet liedje aanvragen. Dus dat is eigenlijk het hele principe. Geen spannende dingen voor de rest. En we willen natuurlijk even gezellig kletsje hebben. Even horen wat je doet vandaag, waarom je zo vroeg bent. Dus stuur maar een appje met je voornaam. Mag en kan zo vaak als mogelijk. We doen zometeen overigens ook een truckers track. En ja, wat wil je horen? Welke vrachtwagenplaat of vrachtwagenchauffeur liedje? Wat wil je horen? Geef dat in diezelfde app door NPO Luister. Daar komt alles terecht.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jan de Weatherman, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen in het zuidoosten en oosten geregeld regen. In het noorden heeft de betere papieren. Daar is het droog en komt de zon er ook nog even bij. De wind zwakt tot matig. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Als de kikkers weer gaan kwaken, gaan de wolken weer regen maken.
1: De wolken gaan regen maken. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Jan. We gaan naar het nieuws. Het is 6:30 geweest.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen.
1: Akkoord. Dankjewel. Gaan we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A7 Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend heb je 11 minuten. Dan de A12, Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en Velperbroek. 29 minuten wegwerkzaamheden. En de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Kapotte vrachtwagen, vertragingstijd 25 minuten. De rechterrijstrook is gesloten. Zometeen dus de vrachtwagentrek, de truckerstrek. Je mag een liedje aanvragen rondom dat hele truckerswezen. En je mag jezelf opgeven voor de vroege vogel door je voornaam even te sturen.
0: NPO Sterren NL.
1: Zometeen Just in de Wild naar Frank van Etten.
0: NPO.

0: Dat is wel de hit van dit moment. Justin de Wild en Cheerio.
1: Vroege Vogel.
0: Je mag je laten horen in onze appie bij onze Tinia. Die zit er klaar voor. Die zit alles een beetje te verzamelen. Alle appjes met de voornamen. Zijn er al een paar tieners?
2: Ja, zeker. Maar er mag altijd meer, hè?
0: Oh, dat is nog niet goed genoeg, hoor.
2: Nee, het is nooit goed genoeg bij mij.
0: Nooit goed genoeg. De lat ligt hoog. Stuur maar je voornaam in de NPO Luisterapp. David en Eva, die hebben zo meteen... staat hier, David en Eva, 14. Goed, die hebben zo meteen de truckerstrack. Goedemorgen Marcel, heb je toevallig Johnny Bolk met handen aan het stuur? Ja, die heb ik. Gaan we zo meteen even fixen. Ja, en over vroege vogels gesproken. Ashley die zegt... wij stonden om 4:30 op en we zijn met de familie onderweg naar Disneyland. Hoe is jouw ochtend? Ja, Ashley, dankjewel dat je het vraagt. Mijn ochtend is wel aardig. Beetje hoofdpijn nog, maar dat komt van het verkouden zijn. Het is niet grieperig. Verkouden, noem ik het. 4:30 op naar... Nou ja, maar dat is een goede bestemming. Dan wil je er wel uit, toch?
2: Ja.
0: Lijkt me wel. Ben jij er wel eens geweest of niet?
2: Nee.
0: Oeh, nog nooit geweest?
2: Nee.
0: Is dat ook geen ritje voor jou en je vriend?
2: Misschien wel.
0: Dat is leuk, man. Even bij Mickey kijken. Mickey Mouse.
2: Nee, ik ben er nooit geweest, nee.
0: Oké, niet de behoefte.
2: Ja, weet ik niet.
0: Weet ik niet?
2: Misschien. Misschien later of zo, als je misschien kinderen hebt of zo.
0: Maar het is wel een pretpark. Jij bent niet van de achtbanen volgens mij, hè?
2: Nee, ja, wel van allemaal, maar niet die over de kop gaan.
0: Dan ben je doorgaans niet van de achtbanen, nee.
2: Nou ja, er zijn genoeg achtbanen die niet over de kop gaan, hoor. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar dit is wel een mooi park.
2: Ja, dat wel.
0: Ja.
2: Ik denk misschien als je wat kleine gupjes rond hebt lopen... dat het dan wel leuk is om daarheen te gaan.
0: Oh, begint het al te kriebelen?
2: Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, ik zeg toch
0: kleine
2: later...
0: Kleine guppies, het moet je gegund zijn allemaal, hè?
2: Ja, dat...
0: Hoop het wel.
2: Als dat gegund is en je hebt die lopen, dan is het leuk om daarheen te gaan.
0: Oh, kleine pionieren. Hey, dat zou... Als ik dat nog mag meemaken...
2: Als ik dat nog mag meemaken... Jeetje, je doet wel dat je al kei-oud bent.
0: Nou ja, kei-oud. Moet je kijken, man. Je bent 27, het woont allemaal nog thuis. Het doet allemaal maar... Voordat jij één keer, denk ik, moeder gaat worden... Dan... Ja, tegen je 40ste, denk ik.
2: Dan in de kist, denk je, of wat?
0: Tegen je 40ste, denk ik.
2: Tegen mijn 40ste?
0: Denk ik wel.
2: Nee.
0: Alles wordt uitgesteld. Alles. Je studie uitgesteld, je stelt alles uit.
2: Nou, helemaal niet. Ik geniet gewoon nog even van het leven.
0: Nou, dat doe je goed. Fantastisch.
2: En daarbij ook nog eens, ik heb pas net een jaar een vriend. Dus daarvoor was het ook nog niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja.
0: Nee. Nee, dat kan wel, maar dan heb je andere mensen bij nodig.
2: Ja.
0: Ja. Nee, maar het kan nu wel, zeg maar. Kan ook een keer spontaan, hè? Kan het, zeg ik even.
2: Hey, doe even dit gesprek.
0: Word ik dan ook een suikeroom of zo?
2: Doe dit gesprek even met je zoon voor of zo.
0: Oh nee, joh, die is nog maar 12.
2: Ja, maar dat begint binnenkort ook.
0: Ja, nee, die moet er eerst nog al wennen dat hij er ook andere dingen mee kan doen. Zeg, we gaan eens even naar Harold.
3: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Mooi, club van wakkere mensen en Harold hier. Ik zit in de Veen onderweg naar Groningen en achter een rijtje vrachtwagen.
2: Met je zoon voor
0: of
2: zo.
0: Oh nee, joh, die is nog maar 12.
2: Ja, maar dat begint binnenkort ook.
0: Ja, nee, die moet er eerst nog al wennen dat hij er ook andere dingen mee kan doen. Zeg, we gaan eens even naar Harold.
3: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Mooi, club van wakkere mensen en Harold hier. Ik zit in de Veen onderweg naar Groningen en achter een rijtje vrachtwagens op de Hunebed Highway.

0: kom dus, we gaan met de banaan. Ik heb de banaan al op trouwens. Ja, die heb ik ook al uitgekozen. Gekozen. Een afbakbroodje en een eentje.
1: Oh, lekker, lekker.
0: Nou, jongens, een hele fijne dag. En zadoek onder de neus en tot morgen. Mooi.
1: Ja, het is niet anders. Wij zijn een beetje verkouden bij weer. Maar we zijn niet van het kaliber van, och, verkouden, we blijven thuis. Alhoewel, ik ben wel thuis, maar als
2: ik
1: in...
2: Ik zeggen.
1: Nee, maar in bed, zeg maar. Nee, hou op dan.
2: Nou, behalve als je echt ziek van bent. Ik kan soms echt wel ziek worden van verkoudheid, maar...
1: Wanneer ben je ziek? Ja, gebeurt
2: als
1: niet
2: zo. Als je koorts hebt, vind ik.
1: Als je koorts hebt. Nou, ja. Dat vind ik wel een goede reden, ja.
2: Ja, dan vind ik dat je ziek bent. Ja, maar daarom zei ik al vanochtend, ik hoop dat het niet erger wordt, dat ik echt ziek word.
1: Nee.
2: Want dan mis ik gewoon mijn tentfeest het weekend. Dat vind ik echt dramatisch.
1: Het programma is niet erg, maar tentfeest, ja,
2: dat
1: snap
2: vind ik.
1: Nee,
2: erger,
1: dat snap ik ook, ja. Melvin die zegt nog even, als jij naar Disney wil, dan zou je nu moeten gaan, juist zonder kinderen. En dan met de Thalys ben je er in 3 uur.
2: Oh ja, maar ik ben al met de Thalys naar Parijs geweest.
1: Parijs ben je al geweest? Oh ja, daar zijn jullie wel samen geweest. Ja, oh ja, dat waren die verschrikkelijke kleffe foto's.
2: Oh, nu, ja. Dat weer.
1: Ja, ach, och.
2: Nou, dat viel ook wel mee, hoor.
1: Nou,
2: helemaal niet.
1: Oh, verschrikkelijk. Maar goed. We gaan door, dames en heren, met dit programma. Zometeen hebben wij nog... je moet er nog even duidelijk maken dat het de kom uit je hol dagen zijn, of niet?
2: Oh ja, dat kan ook nog, wel even.
1: Ja, want we hebben speciale dagen waar we in zitten, jongens. Dat is deze hele week, is het?
2: Nou, hele week.
1: Ja.
3: Niemand die het weet. Ik luister heel stiekem. Ik ben ook een stiekem luisteraar. Niet doorvertellen. Wat een stiekem gedoe allemaal, hè? Jongen.
4: Hey stiekemers, het is geen schande om te luisteren.
5: En zo is het.
4: Daarom in Marcel in de Morgen de speciale...
5: Kom uit je holdagen.
4: Toets een bericht of spreek iets in middels de microfoon van je telefoon. De Marcel in de Morgen, kom uit je holdagen.
5: Nu exclusief op NPO Sterren NL.
1: Yeah, de kom uit je holdagen. Dus je mag jezelf kenbaar maken dat je erbij bent als stiekeme luisteraar. Maar... we hebben nog wat speciaals hier aan toegevoegd, Tinia.
2: Ja, de aangifte.
1: De aangifte, dat wil zeggen, je hebt vast wel misschien collega's in je buurt... of vrienden, familieleden, waarvan je weet dat ze luisteren... maar je hoort ze nooit. Geef ze aan. Geef ze bij naam en toenaam even aan in de app. Dan delen we ze zo meteen met de rest van Nederland. Gaan we door met het programma nu. Zo meteen dus de vroege vogel... Nu eerst tijd voor de Truckers Track. Johnny Bolk.

Wat een goed liedje is dit, hè? De nieuwe Miss Montreal. Sanne Hans. Schuilen. We gaan zo meteen na 7 uur, dan duiken we even in de stiekeme luisteraars. Je mag ze nog steeds aangeven, ook jezelf als je stiekem luistert. Of eigenlijk een stille luisteraar bent, dan doe je even een appje sturen. Doen we dat zo meteen even delen, want het is deze week een speciale week. De kom uit je holdagen zitten we in. Maar eerst is het tijd voor de vroege vogel.

0: doen ons best op deze woensdagochtend. Wie over wie hebben wij aan het lijntje, beste tieners?
1: Wij hebben aan de lijn Sander uit Woerden. En Sander is kassenbouwer.
0: Sander, goedemorgen.
2: Morgen, Marcel, Prins Dokkum. Hoe is
0: ja,
2: het?
0: Goeiemorgen. Ja, in Dokkum moet ik zeggen. Ja, de zon die schijnt hier bijna. Het is lekkere blauwe lucht.
2: Oh, lekker hoor, lekker hoor.
0: Ja, en bij jou?
2: Ja, bij ons is het een beetje douwig. Het is een beetje mistig. De kou zit in de lucht en de wolken zijn donker, maar dat pret drukt het niet.
0: Maar ben je in Frankrijk?
2: We zijn in Frankrijk, ja. Noord-Frankrijk, Metz.
0: Oh ja, bovenin is dat.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Aan het kassenbouwen in Frankrijk, kunnen ze dat daar niet?
2: Nee, dat is veel te hard werken. Daar zijn die Fransen niet gek op, Mars.
0: Oh nee, wat dan? Die zitten liever met de tanden in een stokbrood.
2: Ja, die zitten precies stokbrood in een handje, Côte du Rhône aan de linkerhand.
0: Ja, Côte du Rhône, ja, lekker. Heerlijk. Mooi rood wijntje, niet erg, zeker niet.
2: Nou ja, wij hebben gisteren ook iets diep in het glaasje gekeken. Mijn collega Tienes, die moest ik even uit zijn nest trekken vanochtend.
0: Oh ja, heeft u ook last van de Côte du Rhône?
2: Nou, hij had last van de Heinekenziekte, de Heinekengriep.
0: Oh, de groene pretpaal.
2: Ja, precies, ja, Mark.
0: Ja, ik snap het, jongen. Maar kastje, bijna gebouwd. Kun je weer bijna naar huis?
2: Nou, we zijn een kastje aan het renoveren. We doen de dekfolie vervangen. De nieuwe folie op het dekje, nieuw jasje erop.
0: Oh, leg eens uit. Wat doet het folie? Dat houdt de zon tegen
2: de folie,
0: of denk ik niet?
2: Dat is een automatisch deksysteem. Die kan open en dicht rollen, zeg maar. Dat is een aluminium pijp. Daar zit folie in. En die rolt omhoog en omlaag om de luchting te beheersen.
0: Ja.
2: Ja, en na een jaar of 10, 15, dan moet de folie een keer vervangen worden.
0: Oké, okay, en dan worden die jongens uit Nederland die worden weer ingevlogen.
2: Chesta.
0: Ja, kost een paar kistjes bier, maar voor de rest...
2: Ja, het kost een paar duizend procenten, maar dan heb je ook wat, Mas.
0: Nou, leuk jongens. Nou, goed dat jullie erbij zijn. En al vroeg dus in Frankrijk.
2: Ja, iets later door Tienes, hè, want die Tienes had zich eigen verslapen. Dus ja, de hele ploeg moest wachten, hè, Tienes?
0: Tienes, was die laat, ja?
2: Ja, tieners, die kwamen er net niet uit, dus ja, die moest wakker gemaakt worden.
0: Dus jullie hebben ook een tienersjaar, dat zie je wel, die zijn altijd lastig.
2: Tieners zijn altijd vervelend.
0: Tieners zijn altijd lastig, ja, dan heb je altijd problemen.
2: Zeggen, ik moet wel zeggen, Mars, ze zijn hier helemaal gek op tieners van de radio, want eerst was het een beetje mondjesmaat, maar sinds tieners gisteren de Rastaman heb aangevraagd in de battle, zijn ze helemaal wild op tieners.
0: Oh, je hebt vrienden gemaakt, Tidia.
1: Ja, ik heb helaas nog niet gewonnen gisteren.
0: Nee, je hebt niet gewonnen. Maar in principe wel, want Sander, jij komt wel met de Rastaman en je wil hem horen.
2: Precies, we doen het gewoon vandaag nog een keer over, tieners.
1: Nou, top.
0: Win-win situatie. We gaan even het leuks opsturen. Wensen jullie een hele mooie tijd nog in Frankrijk en succes met de renovatie.
2: Dankjewel, Prins Dokkum.
0: Yo, Sander.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monica. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
3: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
2: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden.
4: Top.
2: Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jan, zeer kundig weer. We gaan naar het verkeer, de verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem, tussen Oud-Dijk en Velperbroek 3 kwartier. De A58 Breda naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je 23 minuten. En de A76 Aken naar Geleen, tussen Heerlen Noord en Geleen heb je 37 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten.
1: Marcel de Vries.
4: Ja, goedemorgen. De ochtendshow tot 10 uur. Met onze tieners erbij natuurlijk. Gaan we er even een feestje van maken. We gaan zo meteen battelen. Muziek onderweg van Ancora. Eerst Robert en Donnie. Moetta nou. De nummer.

0: waren we gisteren bevrijdingsdag.
1: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Ja, we gaan verder. Goedemorgen allemaal, 7:08. Hartelijk welkom, midden van de week. Woensdag 6 mei is het. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Moeten we nog even een paar stille luisteraars doorgeven?
2: Ja, even wat aangiftes doornemen, want die zijn er best wel flink in gestuurd, ja.
0: Aangiftes inderdaad voor de kom uit je holdagen. Dominique is een stiekeme luisteraar. Hij werkt bij de brandweer en luistert altijd naar Sterren NL. Maar je zal hem nooit horen of je zal hem nooit zien, want hij stuurt niet een berichtje. Dat doet hij niet. Groetjes aan de brandweer van Daan. Dankjewel, Daan. Dirk die stuurt een appie. Hoi, Tinia. Dit was wat anders. Dit was voor... Dat je de temperatuur binnen en buiten een beetje hetzelfde moet houden voor niet te ziek worden.
2: Oh ja.
0: Val mee. Marcel zegt, als stille genieter wil ik Jeffrey Scotty aangeven. Luister Sterren NL, maar reageert nooit. Draai me even een plaatje van Normaal voor twee echte fans. En Niels die zegt, ik wil Mieren, denk ik.
2: Myron,
0: dat is een mooie English name. Sharon en Pijneman. Als Sharon van Pijneman en Stefan even aangeven als stiekem luisteraars. Drie stuks. Zo, dat is de buitens binnen, zullen we maar zeggen. Hoi Marcel en Tinia, onze zoon Benny van Meel is ook een stille chauffeurluisteraar. Zegt Jul. En Dimitri doet ook even een aangifte. Mariska uit Doesburg luistert altijd, maar reageert nooit.
2: Oh.
0: Nou, die hebben we dan maar eventjes binnen. Niels Kloeseman is ook een vaste stille luisteraar. Zou je voor hem De Vrouw en het Asfalt willen draaien? Henk Wijgaard, Jurgen, dankjewel. Stiekem luisteraar is ook Frans Kers, zegt Thomas Pul. Dankjewel, Thomas. En hier nog een appje van Mats.
3: Hey Marcel, Tinia. De maat Kats, die luistert al heel lang. Maar hij zegt nooit wat. Fijne dag, toekloekie.
0: Helemaal goed. Sam is er ook bij. Die zegt stiekem luisteraar vanuit de Scania. En Twan en Max en Stits. Dat zijn drie stiekem luisteraars. Die worden doorgegeven door Bart. Nou, dan zijn we even rond voor nu, denk ik. Weet je niet?
2: Ja.
0: We kunnen nog wel even doorgaan, er zit er nog meer in. Maar we moeten ook door met het programma. Want anders dan wordt het zo'n opsomming van namen. Maar dat zijn er heel veel stille luisteraars. Daar waren we wel achter. Dus vandaar de kom uit je holdagen deze hele week. In de ochtendshow. Dus kom je even uit je holletje en laat je even een berichtje achter. Hé, ik ben er. Of je stuurt een...
2: Een audio-appje.
0: Of een...
2: Ja,
0: daar kwam je gisteren mee.
2: Waar kwam ik gisteren mee?
0: Ja, jij kwam gisteren met een emoji.
2: Wat? Oh, een bij.
0: Een bij.
2: Een bij, ja.
0: Van ik ben erbij.
2: Ik ben erbij, ja.
0: Een bijtje. Ja, ik was er ook niet opgekomen. Jij kwam er zelf mee. In Rotterdam wordt een slimme bel getest om kinderen vaker buiten te laten spelen. Met één druk op de knop krijgen ouders een seintje dat er buiten gespeeld wordt. Zo kunnen kinderen makkelijker samenkomen en nieuwe vriendjes maken. De proef lijkt een succes en wordt mogelijk uitgebreid. Maar wie heeft de hand op de knop dan voor die bel?
2: Ik heb geen idee.
0: Met één druk op de knop krijgen ouders een seintje.
2: Ja, dat moeten kinderen doen.
0: Oh,
2: denk ik.
0: De kinderen zijn buiten en die drukken op die bel.
2: Ja, ik heb even het artikel erbij. Kinderen moeten zeg maar buiten zo'n grote rode knop op een paal.
0: Ja, ja.
2: En als kinderen dan buitenspelen, kunnen ze op die knop drukken. Of als ze alleen zijn van, nou, ik ben nu aan het buitenspelen. Okay. Er kunnen nog meer kinderen komen.
0: En nu ben jij kind en dan ben je op dat plein. Wat doe je dan?
2: Ja, dan druk je op die knop.
0: Hoe vaak doe je dat?
2: Ja, weet ik veel. Dat hebben ze bedacht. Ja,
0: dat doe je constant. Dus je wordt knettergek. Dit gaat niet werken.
2: Ja, ik heb geen idee. Ze zijn dit aan het testen nu.
0: Ja, nou, die ouders die worden knettergek. Maar die krijgen constant een belletje. Want die kinderen die blijven maar bellen. Dat gaat door. Let maar op.
2: Ik denk misschien als dat in een minuuttijd zoveel is, denk ik dat het dan misschien dat hij dan dat tegenhoudt of zo.
0: Nou, je kan beter zo'n slimme camera ophangen die gewoon detectie doet.
2: Ja, het zou ook kunnen.
0: Ja, maar dan krijg je hetzelfde verhaal.
2: Dan krijg je hetzelfde verhaal.
0: Dus er moet eigenlijk gewoon één iemand zijn die in met de AOW zeg maar voor het raam zit. En die moet zo'n knopje in handen hebben.
2: Eigenlijk wel, ja. Dan heb je ook meteen wat te doen.
0: Ja.
2: Nou ja, ze zijn er nu aan het testen, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben benieuwd. Breda opent vandaag het eerste rookvrije park van Nederland. In dit park mag je niet meer roken. En dan mag je ook niet vapen. Het doel is om roken minder zichtbaar te maken, vooral voor kinderen. Experts die denken dat dit soort maatregelen op termijn normaal gaat worden. Ik denk dat met heel veel dingen normaal gaat worden. Ja, dat is toch zo. Dat is, ik zag gisteren ook... Kijk, in de jaren 90 had je op een gegeven moment de trend dat er een mobiele telefoon op de markt kwam. En toen waren er ook heel veel Nederlanders die zeiden... Ja, dat heb ik niet nodig. Waarvoor heb ik dat nou nodig? Nou, iedereen loopt tegenwoordig met een telefoon op zak. Zo'n smartphone... Ik zag gisteren mijn collega DJ, die heeft een automatisch rijdende auto. Net zo'n merk als jij hebt.
2: Oh ja.
0: En waarvan die ook zei van ja, weet niet of ik dit normaal gaat vinden. Nee, ik zit liever met de hand aan het stuur. Daar kwam eigenlijk op terecht.
2: Maar ja, ik denk dat dat over een jaar of 20 dat het niet anders is.
0: Dan is het heel normaal, denk ik. Dan laten we ons gewoon allemaal rijden door die auto's. Omdat blijkt dat het veel veiliger is.
2: Ja.
0: Zo gaat dat.
2: Maar ja, het kost nu echt... Ik heb er ook naar zitten kijken, maar mijn auto is er te oud voor. Die komt in 2020, dus daar doet hij het nog niet op.
0: Oh.
2: En daarbij moet je echt godsvermogen betalen. Oh. Omdat het is niet dat het gratis is of zo, die update. Dus nee, voor mij zit het hem niet in.
0: Die update die moet je betalen. Voor hoeveel geld dan?
2: Ja, volgens mij 5.000 euro of 6.000 euro.
0: 5.000 euro?
2: 5.000 of 6.000 euro, zoiets.
0: Zo.
2: Ja, is dat niet normaal?
0: Nee, is knettergek. Oh. De eikenprocessierups is dit jaar vroeg en die komt steeds vaker voor. Door het warme weer kwamen de eerste rupsen al in maart uit. Vanaf half mei wordt overlast verwacht door de brandharen. Die kunnen zorgen voor jeuk en irritatie. Experts die waarschuwen om uit de buurt van de nesten te blijven. Ach, open deurtje. Het is de woensdagochtend. Vandaag in het zuiden en oosten bewolkt. Een beetje regen. Het wordt daar een graad of 12. In het noorden en westen droog en zonneschijn. Temperatuur al daar 13 tot 16 graden. Dat is hem. Zometeen gaan we battelen. Hebben we weer twee liedjes. Kun je uit kiezen. Kun je

0: Dit was Kido van der Graaf en ik kom terug.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Yes, we have our battle. En dat battelen, dat doen we tussen twee teams. Team Tinia, die zit, nou, spreekwoordelijk tegenover me. Zit een paar kilometer tussen vandaag.
2: Een paar maar.
0: Een paar kilometertjes. Wat heb je?
2: Ja, ik ga vandaag voor even een hele goede meezinger en even een piratenknaller. Want ik heb nu al 2 dagen verloren, dus ik denk ik moet vandaag even winnen.
0: Ja.
2: Dus ik ga voor Ali Baba van de Marlets.
0: Van de Marlets.

0: Alibaba. Leuk liedje, Tines. Ja. Markeert er jammer niet aan, dus die staat genoteerd. Dat is de ene kant van de medaille. Draaien we hem even om. Zit daar team Marcel en ik ga vandaag voor de Vormers. Gijs de Vormer en zijn band met Ik zal dansen op je bruiloft.
1: Ik zal dansen op je bruiloft. Niemand zal mijn tranen zien.
0: Ja, mooi.
1: Toen je man vroeg wie ik was.
2: Zei jij
1: een oude vriend.
0: Mooi hoor, ik zal dansen op je bruiloft.
3: Marcel in de morgen. The battle.
0: Oeh, en dan nu is het aan jou. Je mag stemmen. Niks moet natuurlijk, maar het zou tof zijn. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag natuurlijk op het eind. En dat is over een half uurtje. Dus die tijd heb je om een paar tikken op het scherm te doen. Ik zou willen zeggen een berichtje te sturen, maar dat is er niet. Je doet gewoon even een polletje doe je aanklikken. Ga naar de NPO Luisterapp, ga naar het kanaal van Sterren. Je kan er namelijk kiezen uit alle kanalen van de publieke omroep. Kies natuurlijk voor Sterren, druk op bericht en dan wijst het zich vanzelf.

0: Brabant naar Bordeaux. Wij hebben vandaag in de battle...
1: Oh, Alibaba,
0: Alibaba van de Marlets.
1: Is zo'n goeie, die Alibaba.
0: Tegenover een liedje van de Formers.
1: Ik zal dansen op je bruiloft. Niemand zal mijn tranen.
0: En ik kan het nu al wel zo'n beetje concluderen dat het een spannende battle is en nog verder gaat worden. Want we hebben nog een 25 minuten om je stem door te krijgen. Stemmen doe je in de NPO Luisterapp. Liedjes zijn erg aan elkaar gewaagd, zie ik. Vandaag blijft een regengebied boven het oosten en zuidoosten slepen bij maxima van slechts 10 tot 11 graden. Verder naar het noordwesten is het droog, breekt voor nu dan de zon door. Hier liggen de maxima tussen de 12 en 15 graden. Nou, ik zou je zeggen, we hebben hier echt een strak blauwe lucht en zonneschijn. Matige wind uit de noordoostelijke richting. Vanavond winnen opklaringen terrein, gelukkig. En vannacht dan wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 8 tot 4 graden. Morgen, donderdag, dan is het droog. Wisselen flinke zonnige perioden en wolken elkaar af. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Kijk. Dat is een goed vooruitzicht. Gaan we naar het nieuws. Het is precies 7:30.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Munich op.
0: Zo, Jan.
2: Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig.
0: Helemaal goed. Jan die keilt er nog even de muziek in. Dankjewel, Jan. Ik schrok me helemaal aan de lamblaasters. Verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Duitse grens Arnhem... tussen Oud-Dijk en Velpenbroek, wegwerkzaamheden. Aan de IJsselbrug is dat 43 minuten extra rijden. 10 minuten op de A28, Zwolle naar Amersfoort voor Nijkerk... de A58 Breda naar Eindhoven voor Oorschot. Kwartiertje door een kapotte vrachtwagen. En 10 minuten op de A76 Aken Geleen tussen Kunderberg en Nut. Dan heb je dus 10 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En nog een paar N-wegen... waar wat behoorlijke vertraging staat. Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. Daar heb je 40 minuten. En de N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de aansluiting met de A12. Daar heb je 67 minuten. Succes.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1.
3: In Nederlandstalige muziek.
0: Yes, met Sven Versteeg en Lange Frans.

0: Wesley Klein, waarom dans je niet met mij?
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: We battelen vandaag tussen Alibaba. Daar tegenover staat natuurlijk nog een liedje van Team Marcel. De Vormers, ik zal dansen op je bruiloft.
2: Niemand zal mijn tranen zien.
0: In zijn eentje staat hij daar een beetje te dansen. Kijkende naar de bruid van, hé, dat had de mijne kunnen zijn. Het zit heel dicht bij elkaar. Je mag ons helpen door even een stem te doen in de NPO Luisterapp. Ik zie wel dat jij, je hebt wel wat aanhangers, Tinia.
3: Ja, zeker. Maar als in... die stuurt, wij willen Tinia. Eventjes kijken. Evert zegt, kom maar aan, Tinia, je bent de beste. Peter zegt, wordt tijd dat Tinia gaat winnen. Danny zegt, slim Tinia, deze ga je winnen. Ja, ga zo door.
0: Wat is dit? Heb je mensen omgekocht of zo?
3: Ik denk het, ja.
0: Ja, daar lijkt het wel op.
3: Ja, ik zeg er niks over.
0: Potverdorie. Er zitten nog wat stille luisteraars, of eigenlijk wat stiekeme luisteraars in de app. En er wordt ook aangifte gedaan van stiekeme luisteraars. Dat mag. Dit is een... kijk, ik ben niet zo van het aangeven van mensen. Dat vind ik eigenlijk... ik hou er niet van. Tenminste, hè, nee. Ik vind dat niet... Nee. It's not fair. It's not nice.
3: Ja, maar in dit geval wel.
0: Oh, in dit geval wel.
3: Ja, deze is onschuldig.
0: Dat vind ik eigenlijk ook. Dus ik ga erin mee. Henk Jan die zegt aangifte voor een stiekeme luisteraar. Wiljan Hommerson uit Ochten is een stille. Brandweer en schilder is hij. Hier ook een stille luisteraar nagenoeg elke dag voor de partij, zegt Gijs. Jordi zegt, morgen Marcel Tinia, ik ben er ook bij. Stiekem een luisteraar, want ik moet 35 minuten na mijn werk op de fiets.
3: Oh.
0: Dat is een pittig ritje.
3: Ja.
0: Doe je goed. Thomas is erbij. Hoi Marcel. Marco Potjens uit Zetten. Luister ook stiekem mee. En stuur eens een appje, maat. Groeten, of naar Marcel. Groeten van Thomas.
3: Daan Hamstra zegt, voor mijn collega Bob van Meerten, die is ook stille luisteraar.
0: Oeh, Bob. Hey Bob, kom eens uit je holletje, want het zijn de kom uit je holdagen hier in Mars in de Morgen. Ik doe ook aangifte voor onze Jeffo, de stratenmaker. Draai me even de rasterman, zegt Ramon. Heb al gedraaid. Marien Visser is ook een stiekeme loodgieter, zegt Melvin. Zal ik even doorgeven. En zo zitten er nog veel meer in de app. Neef Huub, die luistert altijd in de werkplaats, zegt Dave de glazenwasser. Maar je hoort hem nooit. Groeten van Dave. Nou, dat is bij deze doorgegeven. Hey Tinia, ik heb even een muzikaal vraagje.
3: Oké.
0: Het is al te lang geleden, vind ik, te lang, dat we Wiersien Spiets hebben gehoord.
3: Oh, ja?
0: Ja, maar ik wil dan wel van Wiersien Spiets iets doen wat we normaal gesproken nooit doen, maar iedereen wel kent. Kijk, je kent Guns N' Roses.
3: Ja.
0: Sweet Child O' Mine.
3: Ja.
0: Ken je wel?
3: Ja.
0: Nou, die hebben zij gemaakt in de Wiersien Spietsen versie.
3: Oh,
0: die hebben ze volgens mij ook bij ons gespeeld toen, toch? Dacht ik dat ze dat nog gedaan hadden.
3: Weet ik niet meer. Of, dat is al 2-3 jaar geleden, joh.
0: Dat is alweer even geleden. Maar die wil ik eigenlijk even draaien. Maar zouden onze luisteraars erop zitten te wachten? Wat denk je? Ik doe even een klein stukje. Dan kun je even...
3: Ja, laat het horen.
0: Het is dus een beetje polka, is het. En een beetje rock and roll. Ik doe even een sapje. Oké. Wat gaan we doen?
3: Oh, ik krijg helemaal zin in de apres-ski als ik dit hoor.
0: Ja, maar zouden de luisteraars hier... zouden we er plezier mee doen? Of moeten we de lijn even openzetten?
3: Ja, dat kan.
0: Bij 3 belletjes met ja...
3: Ja, dan gaan we draaien.
0: Oké, 05...
3: Maar als er meer nee komt, dan niet, hè?
0: Nee, als er meer nee komt, dan doen we niet. Nee, dat is duidelijk. 035-671-5678. Zetten we gewoon even de lijn open. En dan, als je nu belt, zeg maar, met een ja... 3 keer ja is scheepsrecht. Dan ga ik hem even draaien natuurlijk. 035-671-5678. 5678. Ik kreeg hier één spontaan zin in, maar ik denk, ja, misschien is het een brug te ver. Sweet Child O' Mine, ja. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Michel.
0: Michel, wat zeg jij?
4: Ik zeg doen. Leuk.
0: Ja, draaien?
4: Ja, okay. Ja zeker weten.
0: Staat genoteerd. Okay. Is één, dankjewel.
3: Doei.
0: Doei. 035-671-5678. Kijk, we kunnen beide nog ja zeggen, daar zitten we ook op 3, maar dat telt niet. Nee, dat zou heel flauw zijn. Goedemorgen met de radio, hallo.
5: Goedemorgen, met Henk.
0: Henk, wat zeg jij?
5: Ik zeg, ik ga jou ook een plezier doen, gewoon. Ja.
0: Henk. Henk is een beste vent. Dankjewel, Henk.
5: Goed zo. Hey,
0: mooi dag.
5: Yo,
0: hoi. Hoi. Oeh, dan hebben we nog wel eentje nodig.
3: Ja, maar als deze nou nee zegt, dan...
0: Als die nee is, ja, het moet 3 keer op een rij zijn, hè? 3 keer op een rij is, oké. Nou, laten we het hopen.
3: Oh.
0: Hallo.
6: Hallo.
0: Met wie?
5: Ja.
0: Henk. Henk is zijn beste vent. Dankjewel, Henk.
5: Goed zo. Hey,
0: mooi dag.
5: Jo,
0: hoi. Hoi. Oeh, dan hebben we er nog wel eentje nodig.
3: Ja, maar als deze nou nee zegt, dan...
0: Als die nee is, ja, het moet 3 keer op een rij zijn, ja. Hè? 3 keer op een rij is... Oké. Okay. Nou, laten we het hopen.
3: Oh.
0: Hallo.
6: Hallo.
0: Met wie?
6: Met Revan.

0: Jazeker, ik kan hem heel goed gebruiken.
1: Nou, gooi die telefoon erop, gooi ik hem erin.
0: Super, hoi hoi.
1: Dag hoor. Kijk, dan hebben we dat even eerlijk democratisch gespeeld,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Ja, heel goed van je, heel goed van je.
1: Heel goed. Wir sind Spitze. Sweet Child of Mine, yeah.

Damien van Os en Diamanten Ring. En daarvoor hadden we Wir sind Spitze en Sweet Child of Mine. Even kijken, dan hebben we nog een stel wat stille luisteraars. Stiekem een luisteraar zijn van deze radiozender, van deze ochtendshow. De Gebroeders de Mooi, dat zijn stiekem luisteraars. Omdat ze de radio niet meer kunnen bedienen. Door mij, zegt de Brabo Loempia. Dat is bij deze doorgeven. En de laatste minuten zijn ingegaan voor de battle. Die wel heel spannend is. Het zit redelijk dicht bij elkaar. Als je een winnaar eruit wil trekken, dan ja, be my guest, zeg maar. En doe je stem eventjes op bijvoorbeeld

0: The former. Marcel in de Morgen. The Battle. Over een paar minuten dan hebben we de uitslag hiervan. Dan gaan we uiteraard het liedje met de meeste stemmen draaien. Eens even kijken. Marco die meldt zich ook even. Die zegt: goedemorgen, club hier na lange tijd afwezig te zijn geweest. Op privé dingen en nog wat andere dingen. Zijn we er weer bij. Groeten aan allemaal. Ik zie dat heel veel mensen er weer gezellig bij zijn. Want ja, het is nu echt wel klaar met de vrije dagen en de vakantie. Want heel veel mensen zijn lekker weg geweest. Maar goed nieuws.
1: Of vrije dagen. We krijgen nog Pinksteren en Hemelvaart, toch?
0: Daar zit het. Ik zou net zeggen, het goede nieuws. Volgende week donderdag is het alweer Hemelvaart. En weet je dat heel veel scholen dan op vrijdag ook weer vrij zijn? Dat het dan ook weer een lang weekend is. En een week later...
1: is Pinksteren zeker.
0: Precies. Hey, goed.

0: Yeah, dit was Vincent.
1: Marcel in de Morgen.
0: The
1: Battle.
0: Tijd voor de uitslag van The Battle. Wat is het geworden?
2: Nou, het is vandaag met 57% van de stemmen geworden voor de Marlets met Alibaba. Dus Team Tinia.
0: Je zit ook gelijk hoger in energie als je nu als je met de uitslag komt.
2: Nou ja, ik heb eindelijk weer een keer gewonnen. Het heeft 2 dagen geduurd, maar...
0: Ja. Je bent net zo'n oude diesel. Die komt ook langzaamaan op gang. Het is halverwege de week.
2: Ik had gisteren ook gewoon een leuk liedje en maandag ook. Maar blijkbaar vonden dat de luisteraars niet zo, denk ik.
0: Nee. Schijnbaar niet. Maar vandaag wel, Tinus.
2: Ja.
0: Van harte.
2: Dank je.
0: Het is je gegund.
2: Kijk, jij vond mij gisteren sarcastisch overkomen, maar dit komt ook sarcastisch over.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
3: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden, omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
2: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
4: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wel te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is ja, een aparte gewaarwording allemaal.
2: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, Jan, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Het is weer een beetje drukker geworden. De vakanties zijn weer zo'n beetje voorbij, de vrije dagen. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide 20 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek 41 minuten. De A16 Belgische grens Breda. Voor de afrit Rijsbergen heb je 5 minuten door een ongeluk. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Nut. Een minuutje of 6 door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Behoorlijke problemen op een N-weg, de N317. Dat is Doetinchem naar Dieren tussen Laag-Keppel en de aansluiting met de A348. Daar heb je 71 minuten extra rijden. En dat kan nog erger, de N338, dat is daar ook in de buurt. Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de aansluiting met de A12. Daar heb je 4 kilometer, staat muurvast. Vertragingstijd is namelijk 1,5 uur. Sterkte.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, met 10 jaar tot 10 uur. De ochtendshow met zometeen John West. Eerste muziek van Samuel Welte en de uberpopulaire, net als Samuel Welte, Bankzitters, Uitslover. De

0: uur of 10 in een bijzondere week waar we in zitten.
1: Niet hoor vertellen hoor. Niemand die het weet. Ik luister heel stiekem.
2: Ik ben ook een stiekem luisteraar. Niet doorvertellen.
1: Wat een stiekem gedoe allemaal, hè? Jongen.
3: Hey, stiekemers. Het is geen schande om te luisteren.
4: En zo is het.
3: Daarom in Marcel in de Morgen de speciale...
4: Kom uit je holdagen.
3: Toets een bericht of spreek iets in middels de microfoon van je telefoon. Ja. De Marcel in de Morgen. Kom uit je holdagen.
4: Yes. Nu exclusief op NPO Sterren.nl.
0: Ja, bijzondere week waar we in zitten. De Kom uit je holdagen. Speciaal voor de luisteraars die nooit een berichtje sturen. Denken, ja, die drempel, dat is een drempeltje geweest. Dat is inmiddels de Mount Everest geworden. Neem dat terug. Kom eventjes down to earth. En het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is gratis bovendien. Gebruik de NPO-luisterapp. Doe eens een berichtje. Stuur anders een duimpje of een bijtje, zoals Tinia zegt. Mag ook. Een emoji van ik ben erbij. Ja, was goed gevonden, Tinia.
5: Ja, goed hè, knap hè.
0: Dat is heel knap van jou. Dus dat mag je doen. Maar je mag ook mensen aangeven. En hoe zit dat precies?
5: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die wel van zich laten horen. Maar die kennen heel veel mensen, die nooit van zich laten horen.
0: Nee.
5: Dus waar we eigenlijk het bestaan niet vanaf weten. Dus je kan aangifte doen van die luisteraars van... Nou, ik ben die en die en mijn neef of mijn vriend of mijn... baas, noem maar op. Iedereen kan er zijn. Die luistert altijd, maar die laat nooit wat van zich horen.
0: Een stille luisteraar. Eigenlijk een stiekem luisteraar. Ja. Zo noem ik het. Jij noemt het stil, ik noem het stiekem. Stiekem luisteraar. Nou, geef het door in de app of geef iemand aan. In het goede, dit is een goed geval, hè, met van de aangeven. Ja. Want ik vind al aangeven, dat is... normaal gesproken doe je dat niet. Maar in dit geval kan dat prima. Dit is allemaal goed bedoeld. De verschillen tussen arm en rijk die groeien en dat baart zorgen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het CPB. Vooral de rijkste groep verdient steeds meer en betaalt soms relatief minder belasting. En daardoor worden verschillen groter. Experts die waarschuwen dat gelijke kansen onder druk komen te staan. En zangeres Lenny Koer is genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs. Dat is een prijs voor mensen die zich uitspreken in het publieke debat. Ze krijgt de nominatie onder meer vanwege haar uitspraken over antisemitisme. Het is vandaag 6 mei. Is inderdaad de sterfdag van Pim Fortuyn. Dat is, ik weet het nog als de dag van gisteren. En dat onthoud je ook, zo'n 6 mei, omdat het de dag na Bevrijdingsdag is. En ik kan me nog heel goed herinneren dat nieuws naar buiten kwam. Ik weet ook nog waar ik was en zo. 2002 was dat, Tinia.
5: Ja, ik heb geen idee. Ik was toen 3 jaar oud.
0: Ja, dat heb je niet echt bewust meegemaakt. Nee. Dat was echt niet normaal, de opkomst sowieso van Pim Fortuyn. En het leek er echt, het zag eruit dat hij alles en iedereen... politiek kapot zou maken, zeg maar. In de zin van, hij zou veruit de grootste worden. En ik weet nog heel goed dat hij was in die uitzending van Ruud de Wild. Op die 6 mei. Nu dus, hoeveel jaar is het geleden dan? 24 jaar geleden. Ja, 24 jaar geleden. En net na 6 uur kwam het ook gelijk in het nieuws.
5: Zo.
0: Ja, bizar. 5 producten zijn genomineerd voor het Gouden Windei... omdat ze volgens Foodwatch misleidend zijn. Zo zit er in sommige producten veel minder van een ingrediënt... dan de naam doet denken. Ook worden eigenschappen soms mooier gepresenteerd dan ze zijn. Consumenten kunnen stemmen op het meest misleidende product. Bijvoorbeeld, hier staat een voorbeeld bij, Calvé Cheddar Saus.
5: Ja, die bevat slechts maar 1% cheddarkaas.
0: Nou ja.
5: Ja, dus er zitten gewoon nog heel veel andere dingen in, behalve cheddar... En deze verbaasde ik ook me enorm over. De Milka melkchocoladereep, de classic.
0: Ja.
5: Deze reep die ging... dit is misleidend meer qua grammen. Want de Milka reep ging van 100 naar 90 gram. Dus hij is kleiner geworden.
0: Oh.
5: Maar de prijs steeg juist van 0,85 cent naar 1,49 euro.
0: Zo.
5: Dus de kiloprijs is gewoon bijna verdubbeld.
0: Allemachtig.
5: Ja.
0: Dus als je een beetje handelt in de chocolade, ben je een spek kopen, zeg maar.
5: Ja, dus het is ook de reep is minder geworden en je betaalt er ook nog eens meer voor.
0: Oh. Dat is bizar.
5: Ja, en dan heb je ook nog een John West, de tonijn, zeg maar, die blikjes.
0: Ja, de blikjes, ja.
5: Het gaat over de proteïne. En daar is het dus eigenlijk gewoon dat het gewoon hetzelfde tonijn is. Alleen dat er dan alleen het woordje proteïne op staat.
0: Oh ja, maar dat gaan mensen sowieso goed op aan tegenwoordig. Ja. Proteïne moet erop staan.
5: Ja, dus een proteïnlepel is daarbij pure marketing. Je koopt gewoon hetzelfde product, alleen het is duurder verpakt.
0: Je betaalt een marketing.
5: Ja.
0: Marketing. Ja, leuk. Vandaag in het zuiden en oosten bewolkt. Een beetje regen. Graadje 12 daar. In het noorden en westen daar is het droog. Zonneschijn 13 tot 16 graden. Later vanochtend bellen we nog met Miljuska. Daar gaan we even mee praten. En wij hebben zometeen ook nog een spelletje.
5: Ja.
0: We hebben nog een spelletje. Kun je zo meteen meedoen.

0: Kranen op Sterren.nl.
1: Sterren.nl. S-T-E-R-R-E-N-N-L.
0: Exact. En op datzelfde Sterren.nl gaan we een spelletje spelen.

0: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
1: Yes, we gaan even 06 Roulette spelen. Met, zit hij er weer in?
2: Hij zit erin.
1: Ja, top. De Sterren NL Big Shopper.
2: Ja, heel goed.
1: Goed?
2: Okay. Ja, nou, ik ga even aan de rad draaien.
1: Ja, ja.
3: Gas, yalla, yalla.
1: Kom maar. Zo.
2: Hij viel niet. Ik moest hem even een duwtje geven.
1: Oh, hij viel niet.
2: Nee.
1: Oh.
2: De jackpot van vandaag is gevallen op 2 cijfers. En dat is 19. Dus oftewel een 1 en een 9.
1: Hey, die moet je dan maar net hebben.
2: Ja.
1: Oh, dat lijkt me een hele lastige. Wie heeft nou een 1 en een 9 in zijn nummer?
2: Ik.
1: Je hebt dat ook allemaal. Dus elke dag heb je dat.
2: Ja.
1: Maar je hebt maar 10 cijfers.
2: Nee, ja. Nou, deze zit er sowieso in bij mij.
1: Oh. Nou, dat is bijzonder. Mocht je een 1 en een 9 hebben, net als Tinia, dan mag jij wel meedoen. Tinia, jij niet. Dan doe je even een appje sturen naar Tinia met jackpot.
0: Ja, 06 roulette.
1: Jackpot, of iets wat erop lijkt. Als je een 1 en een 9 in je telefoonnummer hebt, mag een kans zo vaak als mogelijk voor de prijzen. Onder andere dus voor de Sterren NL Big Shopper. En dan zometeen doen we nog even een rondje met de stille / stiekeme luisteraars. Want dat zijn er heel veel, zie ik. We gaan zo meteen even door de appies heen over een kwartiertje. Gaan we eerst even lekker muziek draaien. Vind je niet, Tieners?
2: Goed idee.
1: Dacht ik ook. Zit je al aan een bakkie of niet?
2: Toevallig wel, ja.
1: Krekkertje rosbief?
2: Die heb ik al.
1: Oh, zo. Doe maar, mevrouw. Ik heb er geen zicht op hier, maar morgen wel weer, hoor.
2: Ja, gezellig.
1: Thijs Boontjes, die hebben we hier in de ochtendshow. Dit is Deze Nacht.

0: grappig.
1: Hey, meisje. Afro Bros, Billy Dans, Jeffy Hazen en Brace. Die waren hier met meisje. We hebben de 06 roulette.
2: 06 roulette.
1: En je moet vandaag in je telefoonnummer hebben, Tinia, een...
3: Een 1 en een 9.
1: 1 en een 9. Als je dat hebt, dan stuur je jackpot in de NPO-luisterapp. Wie weet bellen we jou straks even terug en gaan we je blij maken met wat leuke prijzen. 1 en een 9.
0: Hij voorspelt.

0: de zon misschien vandaag.
1: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen in het zuidoosten en oosten geregeld regen. In het noorden heeft de betere papieren. Daar is het droog en komt de zon er ook nog even bij. De wind zwak tot matig. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Als de kikkers weer gaan kwaken,
1: ja,
2: gaan de wolken weer regen maken.
1: Aan de wolken weer regen maken. Dankjewel, Janneman. Tot morgen. Het is in principe 8:40.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
1: Morgen.
3: In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In de leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
4: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden, omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging.
1: Akkoord, Jan. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide. 21 minuten, drie kwartier aan de A12. Duitse grens Arnhem bij Velperbroek. Dat komt door wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug. A22 Beverwijk-Velsen voor Knoop het IJmuiden. 20 minuten door een ongeluk. En de A28 Zwolle naar Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst door een ongeluk. Een minuutje of 12. Het goede nieuws daar. De weg is weer vrij. Dat was mooi.
0: NPO Sterren NL. Nederlandstalige muziek.
1: Met Russo en Emma Heesters.

0: bestaat al heel lang, steeds met een wisselende bezetting. Hermes House Band, bekend van I Will Survive natuurlijk, dat was een joekel van hit. Dit is een nieuw materiaal, de Taj Mahal.
1: 06 Roulette.
0: Yes, wij spelen 06 Roulette. Twee cijfers moet je vandaag in je nummer hebben, je 06-nummer. Dat is...
2: Een 1 en een 9.
0: 1 en een 9. Nou, die moet je dan net even hebben. En als dat zo is, schrik er niet van, val niet van je stoel. Pak rustig je telefoon en stuur Tinia even een appje in de NPO Luister-app met het woord...
2: Jackpot.
0: Erwin die zegt, ik heb al jackpot gestuurd en ik ben er gisteren pas achtergekomen hoe je een bericht kunt sturen. Nou Erwin, dat maakt niet uit hoe oud of hoe jong meer je bent of hoe lang het duurt. Als je er op een gegeven moment maar achterkomt dat die functie er ook is. En dat die ook nog eens gratis is, de NPO Luister-app.
2: Maar dan weet je misschien ook wel niet dat je gewoon ons SterrenNL-kanaal... want we zitten natuurlijk met verschillende kanalen in die NPO Luister-app.
0: Ja, alle publieke zenders.
2: Ja, alle publieke zenders. Dat je die even met de punaise vast kan zetten.
0: Want dan komt het verhaal weer van de punaise. Daar
2: de
0: is
2: punaise. De ja, punaise, maar ja. Maar heel veel mensen weten nog het bestaan van de punaise af. Maar die punaise die zorgt ervoor dat SterrenNL gewoon altijd als eerste oppopt in je app.
0: Ja.
2: En dan kan je meteen op Luister punaise. Live klikken of onze berichtje sturen.
0: Laat mensen nou eerst even uitzoeken hoe ze nou een bericht moeten sturen... voordat ze de punaise gaan zoeken. Dat is een spel in Hooiberg.
2: Ja, maar die punaise zie je als eerst voordat je een bericht kan sturen.
0: Oh, heb ik dat ook?
2: Punaise? Ja, je moet eerst natuurlijk op het kanaal drukken van SterrenNL.
0: Ja.
2: En dan zie je daar dus al meteen de punaise rechtsbovenin.
0: Oh,
2: en dan
0: ja, ja.
2: Klik je, dan zie je het, kom je op het kanaal van Sterren.
0: De punaise.
2: En dan druk je op bericht.
0: Nou jongens, het leven van de punaise gaat niet over rozen. Maar hij zit er. Ik heb hem aangetikt, Ties.
2: Heel goed.
0: Jan die zegt, mijn grote vriend Frank de Boer, die is schilder. Hij luistert altijd, maar appt nooit. Is dus een stille luisteraar. Lorenzo zegt, hela met Lorenzo hier. Koen, die is een hele grote stiekeme luisteraar, maar luistert wel elke dag. Dat hebben we bij deze even boven water gehaald, Lorenzo. Mitchell zegt, mijn collega Jeffrey Willemsen is ook een stiekeme luisteraar. Die laat nooit wat horen. Mijn maat, Motor de Keukenboer, de stille Willy. Die luistert dus ook altijd, maar reageert dus nooit. We zijn aan het achterhalen wie al de stille luisteraars zijn van Sterren. Je mag het doorgeven, je mag ze aangeven in de NPO Luisterapp. Frank die zegt, opperman John die luistert altijd graag naar jullie... omdat jullie alleen de beste Nederlandse hits draaien. Maar hij is wel een stille. Oh, Johnny. Nou, zeker. Nog een stiekem luisteraar, Peter van der Steen. Groetjes uit Noordwijkerhout van Dree. En Rens die zegt, goedemorgen Marcel en Tinia. Mijn collega Luc is een echte stille luisteraar. Hij heeft geregeld jackpot met 06 roulette. Maar hij appt eigenlijk nooit. Nou ja, maar dan zou... Waarom zou je niet doen?
2: Gemiste kans.
0: Het is gratis. Het kost je geen geld. Hè? Het is niet als op de kermis dat je muntjes schuift... en dat je weer 50 euro lichter bent.
2: Nee, precies. Kijk, Femke die zegt, top, ik heb hem nu ook vastgezet. Thanks, Tinia.
0: De punaise.
2: De punaise.
0: Dus dit is het.
2: Wat?
0: Nou, dit is het. De punaise.
2: De punaise is het, ja. Punaise. Maar dat is toch ideaal dat je gewoon kijkt... anders moet je altijd zitten swipen.
0: Ja.
2: Dat doen misschien de vrijgezinde luisteraars al genoeg op een andere
0: swipen.
2: App.
0: Ja,
2: swipen,
0: ja,
2: kijk, en dan moet je dat hier op deze app ook nog eens doen. En nu hoef je dat niet meer te doen als je de punaise gebruikt.
0: Jongens, er gaat een wereld voor mij open. Dit is, sinds de punaise in het leven is. Dit is fantastisch. Dus mocht je de punaise zien, laat het weten. Kees doet nog even een berichtje. Hoi Marcel en Tinia, hier nog een paar stille luisteraars van de firma Harteman. Ikzelf dus en Eelco Boelhouwer, Nanko Vermeulen ook en Leendert Quint. Succes, verder, wij zijn er dagelijks bij. Hartstikke mooi jongens, bedankt voor het doorgeven. Wij zijn weer op de hoogte van de stille luisteraars. Mocht je er ook nog eentje hebben, je mag ze altijd doorgeven in onze app. Stille/stiekeme luisteraars. Ga ik even muziek draaien. Rob de Nijs onderweg en ik wil je.
3: Ik

draaiden we een rondje in de verrijker. Groeten van Henk Bos. Nou Henk, zo simpel is een berichtje. Heeft je bijna niks gekost, behalve een beetje tijd. En je hoort zo meteen Monique Smit naar Rob de Nijs. Ik wil je. Misschien.

Rata, Monique Smit was dit in de carousel. We hebben straks nog de historische feiten. Dat hebben we straks in het volgende uur. In het volgende uur gaan we ook nog even bellen met Miljuska. Die gaat namelijk wat leuks doen. En we hebben zometeen iemand aan de lijn voor de 06 roulette. Als je mee hebt gedaan, dan kan het zo zijn dat je telefoon zo even overgaat. Dus check hem even. En als je nog op de valreep een appje wil sturen... 2 minuutjes. Een 1 en een 9 moet je in je telefoonnummer hebben. Als dat zo is, dan stuur je jackpot. Dit is Jeroen van de Boom.

0: Jeroen van der Boom. En jij bent zo.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Wie hebben wij aan het lijntje?
2: Wij hebben aan de lijn Mike uit Den Bosch.
0: Hey Mike.
3: Hey, goedemorgen Marcel en Tinia.
0: Ja, goedemorgen Mike. Stucadoor van beroep, lees ik.
3: Ja, al 12 jaar.
0: Al 12 jaar ben je een smeerbeer.
3: Ja, ze worden het ook wel eens genoemd, ja.
0: Dat zeg je wel eens, hè, in het vak.
3: Ja, dat hoor ik vaker, ja. Muurvarkens, smeerkezen, maar ik probeer me daar zo ver mogelijk van af te houden.
0: Ja, ik zeg niks voor de rest meer, Mike.
3: Oh nee, dat is goed, jongen.
0: Oké, heb je een beetje een leuke dag voor de boeg?
3: Ja, op zich wel. Een nieuw werkje begonnen in Puttershoek. Oh. En vanuit Den Bosch, dus ik heb al gelijk anderhalf uur op de weg gehad met hier en daar wat file.
0: Oh.
3: En we zijn nou net wel voorbereiden, dus een goede dag.
0: Voorbereiden om te smeren, zeg maar, zo meteen te strijken.
3: Ja, we gaan hier, dit is een nieuwbouwwoning en daar brengen we het dunpleister op aan. Dus dat is eigenlijk weer een dunnere variant van de stucadoor. Dus dat is voor het fysieke gedeelte een stuk beter en voor de portemonnee nog veel meer.
0: Oké, maar wat is dat precies?
3: Ja, dunpleister is eigenlijk precies hetzelfde als traditioneel stucadoor. Je brengt eigenlijk gewoon een dun laagje gips aan.
0: Ja.
3: En dat gebeurt machinaal, dus dat gaat en heel erg lekker vlug. En omdat het een mooi dun laagje is wat goed past binnen nieuwbouwwerken, ben je ook snel klaar. Het droogt vlugger, dus de mensen kunnen ook weer eerder verder met de werkzaamheden. En het gaat tegen eigenlijk bijna de helft van het traditionele geld, zeg maar, wat je betaalt voor het raapwerk. Dus het is voor iedereen leuk.
0: Maar meestal in de bouw zeggen ze dan, traditioneel is beter. Het is beter. Is dat hier...
3: Weet wat het is, Marcel? Die nieuwbouwhuizen die willen nog wel eens wat gaan scheuren en die willen nog wel eens wat gaan zetten. En de mensen die willen tegenwoordig vandaag de sleutel morgen gaan wonen.
0: Ja. Ja,
3: en dan moet je toch iets erop gaan bedenken. En daar is dunpleister een mooie oplossing
2: maar
3: voor.
2: Dit gaat dan dus niet, maar dit gaat dan dus niet scheuren dan?
3: Nou, het probleem is, het scheurt altijd wel. Alleen, het is gewoon, als je traditionele werk hebt, dan moet je al gauw denken aan 25, 30 euro de vierkante meter.
0: Ja.
3: En dunpleister, dat gaat al vanaf een tientje.
2: Oh ja.
0: En het blauwe tien, dit.
3: Het blijft netjes, het blijft mooi. Het is enkel en alleen, je bent gewoon veel vlugger klaar. Wij beginnen vandaag en wij zijn vrijdag klaar. En de mensen kunnen vanaf maandag al beginnen met het schuren en het schilderwerk.
0: Top, lange halen snel thuis.
3: Dit. Minder wachttijd, dus dat levert al minder geld op. En in principe is het ook gewoon een kwestie van lekker laten drogen in een weekendje. En de maandag erop kan je gelijk in de gang. Ja.
0: Dit is wel een beetje de maatschappij tegenwoordig. Het is allemaal snel, vlug. En,
3: vandaag zijn tegenwoordig gewoon veel te weinig mensen die überhaupt kiezen om de bouwsector in te gaan. En dan, dan heb je al heel weinig mankrachten. En dan wil je toch proberen zoveel mogelijk woningen neer te zetten. En dan worden er dit soort dingen een beetje bedacht. En het doet kwalitatief niet onder voor het echte raapwerk. Alleen het is gewoon sneller, goedkoper. En de mensen kunnen er zelf ook veel makkelijker mee vooruit.
0: Eigenlijk, Mike, je moet eigenlijk een soort vertegenwoordiger worden van dit product. Je bent daar goed in.
3: God weet, je zou het niet weten. Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, dat zou zeker. Hey Mike,
2: ik ga dit onthouden hoor.
0: Jij gaat het onthouden. Ja, ik hoor dat. Kijk, ze moet nog. Mike, ze moet nog huisje, boompje, masje. Moet ze doen. Dus.
3: Daar huisje, dat komt goed. Altijd bellen.
0: Kan altijd Mike bellen. Onthoud zijn nummer. Goed, we gaan jou hopelijk even blij maken. 1 in de 19 jaar, ja?
2: Ja.
0: Ja, Mike, dan win jij de prijzen. Goed gevuld pakket met onder andere als kerst op de taart, zeg maar, de Sterren NL Big Shopper.
3: Super, ik ben helemaal in extase.
0: Nou, wij ook.
3: Ik moet een moederdagcadeau mee te kopen.
0: Nee, dit is een mooi moederdagcadeau.
2: Ja, een mooi boodschappentas.
0: Ja, doe jij de boodschappen maar. Ja, oké. Nou, mooie dag, Mike.
3: Hartstikke bedankt, zo is hetzelfde, hè.
0: Joe.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
3: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
2: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
4: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
2: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jan, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Een paar meldingen nog van de ANWB. Het is een drukkere ochtendspits dan de afgelopen dagen, afgelopen tijd. Vakantietijd en de vrije dagen zijn wel zo'n beetje voorbij voor deze week. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenderheide 16 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Ouddijk en Velpenbroek, daar heb je 3 kwartier door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De N317 van Doetinchem naar Dieren, tussen Laagkeppel en de aansluiting met de A348. Daar heb je 7 kilometer met 56 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Goedemorgen, laatste uurtje van de ochtendshow met zometeen Amar en Snelle. We gaan de historische feiten in zometeen en we bellen met Miljuska. Dat binnen nu in een paar minuten. Eerst de nieuwe Wolter Kroes en Route du Soleil.
6: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: de laatste.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Are you ready?
2: I am ready.
0: Oké, okay, in 1937, op deze dag, op deze 6e mei, vindt de ramp met de Duitse Zeppelin Hindenburg plaats. In New Jersey wil het luchtschip aanleggen tot er iets misgaat. De Hindenburg brandt binnen 1 minuut helemaal uit. Er komen 26 mensen om het leven. Daar zijn nogal plaatjes van op het internet. Staat mij bij. De Zeppelin. Ja, wanneer, heb je wel eens een Zeppelin gezien? Ik zit te denken, heb ik ooit zo'n ding gezien?
2: Maar... naar mijn weten heb ik nog nooit een Zeppelin gezien, maar...
0: Wel Zeppelin op televisie,
2: ja,
0: maar dat is wat anders.
2: Dat keek ik heel veel.
0: Ja, Zeppelin. Ja, je was wel een Zeppelin-kijker.
2: Ik was echt een Zeppelin-kijker, ja.
0: Ja, ja. En nog steeds hoor ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, is dat ook stiekem of...
2: Ja, als er mijn neefje bij me is en mijn nichtje, dan kijk ik zeker Zeppelin.
0: Ah, en als ze weg zijn, dan kijk je stiekem door.
2: Ja, daar doe ik geen uitspraak over.
0: In 1970 wint Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. In San Siro in Milaan wordt het Schotse Celtic na verlenging met 2-1 verslagen. Feyenoord, 1970. En in 2002 is Nederland geschokt. En dan wel door dit nieuws.
3: Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt.
0: Ja, bizar was dat. Op het Mediapark in Hilversum... daar werd Pim doodgeschoten als hij het gebouw van Radio 3FM uitloopt. Schiet Volkert van de G meerdere kogels op Fortuyn. Hij overlijdt daar ter plekke. Pim Fortuyn is 54 jaar geworden. Maar 54, ja... En nog steeds, hoor, denk ik nog wel eens van... wat zou er zijn geworden van het land als hij aan het bewind...
2: Ja, heel anders, denk ik.
0: Zijn we van... ja, sowieso is het wel interessant allemaal om het te lezen, te zien... en wat er allemaal is gebeurd. Er is nog een hele interessante podcast, was er vorig jaar.
2: Oh.
0: Ja, van iemand die heel dichtbij Fortuyn was. Leeft inmiddels niet meer, maar die, het is, bij Radio 1 hebben ze die gemaakt. En over het moordwapen...
2: Okay.
0: Ja, en dat is een echt een interessante voor mensen die dat interessant vinden. Die, ja, dan wil ik de naam hebben. Goh, dat hou ik nog eventjes. Ja, kan er even niet op komen hoe het heet. Ik heb een tijdje geleden heb ik dat gehoord. Dat was zo indrukwekkend. Ja,
2: en die, kwaad bloed?
0: Nee.
2: Oh.
0: Het heet anders. Er is een verslaggever van een publieke omroep. Die doet dan, die infiltreert een beetje, zeg maar. En die doet dan interviews en, nou ja, die is dat aan het uitzoeken. Maar dat is echt onwijs interessant, is dat, om te horen. De naam, nou, kom er nog wel eens op.
2: Oh, het heet Argos Actueel.
0: Dat is het, Argos. Daar is het van. Ja, klopt.
2: Ja.
0: Ja, en, maar die podcast heeft een naam.
2: Even kijken.
0: Ja, heeft een naam. Heeft een naam.
2: Dat krijg ik nu even niet.
0: Nou, dan moet je maar even googlen dan. Maar het staat al op Spotify. Ja. Kun je wel kun je zo luisteren. Dat is echt een hele interessante podcast. Nou, dan hebben we toch. Dankjewel voor de bijval even.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Ja. Heb je geld weer waargemaakt vandaag. Hè? Zometeen gaan we bellen met Miljutka. Wat een nieuw programma doen. Hoe en wat horen we zometeen. Dit is de jeugd van tegenwoordig.

0: Gerrit Joling, niet voor één keer, is de paradeplaat deze week op Sterren NL. Goedemorgen, woensdagochtend, 9:50. Zometeen hebben we nog een oude platenkoffer. En we hadden het net nog over die podcast waar ik het over had rondom Pim Fortuyn. Omdat het vandaag 6 mei is, kwam het even ter sprake. Maar die podcast is van Argos, van VPRO. Die is te checken op de streamings. En dat heet Vriend van Volkert. Moet je maar eens checken als je dat interessant vindt in ieder geval. Dan is dat een hele leuke podcast om... een interessante podcast, zo moet ik het zeggen, om te volgen. Dan even heel wat anders. Als je denkt dat je alles al hebt gezien op tv op het gebied van koken en bakken, dan komt er nu iets nieuws waar je spontaan trek van krijgt. Wij houden er allemaal van, want Miljuska Wietsenhausen duikt samen met Robert van Beckhoven in de wereld van ijs. Maar niet zomaar ijs. Vanaf komende zaterdag is het op tv, dus we willen er van alles over weten. Even lekker bekken met Miljuska. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan het over ijs hebben, of jullie gaan het vooral over ijs hebben. En dat jullie gaan het ook maken. Waarom zijn wij zo gek op ijs?
1: Ja, nou, ten eerste doet het natuurlijk echt wat met de zintuigen op het moment dat je ijs eet. IJs gaat ook supersnel naar je bloedbaan, dus de suiker ook. Dus je krijgt een soort van high via je eten. En dat hadden ze al heel lang geleden uitgevonden. In de bergen met sneeuw en zout, dan werd er op die manier ijs gemaakt. En wij hebben dat als generaties lang hebben we dat beter gemaakt. En nu is het echt een vak, een meesterlijk vak.
0: Ja, en je doet het met Robert van Beckhoven. Ik zag al wat dingetjes op je socials. Jullie zijn sowieso een heel leuk stel. Het is lachig hier, brullen. Maar ja, het lijkt me ook, we hebben Robert ook wel eens in de studio. Maar hij is zo knuffelig ook, hè?
1: Het is een onwijze knuffelbeer, maar daarnaast ben ik ook wel echt blij verrast geweest over hoe ondeugend hij is. Ik heb zoveel schuine grappen voor.
0: Dat is hij,
1: had ik helemaal niet verwacht. Nee. Hij is natuurlijk onze zoete knuffelkabouter, soort van. Maar het is veel meer naast natuurlijk alle kennis die hij heeft, die echt... onberispelijk en oneindig is. Ja. Is hij gewoon ook een man met heel veel... humor en heel gevat. Dus ik heb genoten tijdens de opnames, kan niet anders zeggen.
0: In alle facetten, lijkt mij. Want jullie gaan ijs maken. En wat ga je precies doen in het programma?
1: Nou, ijs is dus echt een wetenschap. Robert heeft, naast dat hij meester boulanger is, meester pâtissier, is hij nu ook meester ijsbereider geworden. En dat is niet van een leien dak. Het gaat echt hard moeten studeren, want uiteindelijk... is ijs, het moet het vocht en suikergehalte altijd gelijk zijn. Maar je kan je voorstellen dat chocolade is helemaal niet zo vochtig... of heeft zoveel suiker als een aardbei. Nou, dat gaat hij allemaal uitleggen en daar gaat hij echt creaties van bouwen... waar Leonardo da Vinci het nakijken krijgt.
0: Echt,
1: En dat is te gek. Alleen toen dacht ik, oké, dit is wel een brug te ver voor de mensen thuis. Ik probeer een beetje de vertaalslag te slaan tussen de ijswetenschapper... en daarna maak ik een versie voor thuis die iedereen kan maken. Super simpel.
0: Ja, want dat is het vaak, hè? Als ik die televisieprogramma's ook bekijk. En ik doe dat best nog wel eens als ik bij mijn ouders ben. Die hebben volgens mij het heet 24 Kitchen waar het op uitgezonden wordt. Maar die volgens mij zitten ook 24 hours wel te kijken. Die vinden dat ook altijd rete interessant. Maar dan zie ik dat en denk maar dat kan ik nooit thuis. Maar jij maakt dus de vertaalslag... tussen Robert en mij, zeg maar. Dat is
1: het. Ja, precies. Want het is natuurlijk heerlijk dat je het scherm wil likken in plaats van lijken. Maar uiteindelijk wil je ook dat dan thuis kunnen maken, natuurlijk.
0: Ja.
1: In plaats van dat je naar Oosterwijk moet rijden. Dat kan natuurlijk. Als je in de buurt woont, zou ik zeggen, ga langs bij Robert. Maar als je dat niet kan, dan zou je het nu gewoon thuis ook zelf maken.
0: Oké, want ik zag bijvoorbeeld op jouw Instagram zag ik ook iets met Zeeuwse bodussen. Wat heeft dat dan met ijs te maken?
1: Hou op met me. Die Zeeuwse bolus is voor mij is een soort van mijn bedevaartsoord, kan je wel zeggen. Hij heeft een Zeeuwse bolus gevuld met Zwitserse bucketpappersroom. Dat is het summum van alles wat lekker is. Het is gewoon niet normaal. Het is romig, het is plakkerig, het is degig. Het is iedereen die nu nog in de bikini wil deze zomer, die zegt, zet nu de radio uit, want die denkt, dat moet ik niet hebben, dit is veel te lekker. Ja. Maar inderdaad, het is alsof er een engeltje over je tong heen fiet.
0: Oh my god, maar 2000 calorieën denk ik, of?
1: Roeskaanving. Daar gaan we nu even niet aan doen. Maar inderdaad, als je fit wil zijn, is dit niet het beste. Maar soms moet je ook genieten, hè, want anders is het leven, het staat de boog te strak. En ook daarvan maken wij dan ijs. Dus ja, gevulde bonusijs. Wat willen mensen nou eigenlijk nog meer?
0: Ja, hoeveel afleveringen gaan we zien?
1: We gaan beginnen met 4 afleveringen. En je ziet Robert en mij natuurlijk aan de slag. Maar Robert gaat ook naar allerlei producenten toe. Dus bijvoorbeeld een oude varkensboer die zijn stallen heeft opgeturnd naar een rabarberkwekerij. Een man die vroeger andere fruitbomen had, maar we weten allemaal dat fruit in Nederland steeds moeilijker zijn opbrengst heeft. We kwamen geld, hè, omdat supermarkten het ergens anders goedkoper kunnen krijgen. Dus die turnen naar een andere business. Nou, deze man is dan naar hazennoot gegaan. We zijn op een super geheime plek geweest in Nederland waar ze vanille kweken. Ja, dat is gewoon zo kostbaar als zilver. Dus kan je begrijpen dat het een soort geheime operatie was. En we zijn samen naar Parijs geweest, naar de wereldkampioen en de voorzitter van de wereldkampioenschappen van ijsmaken.
0: Wauw.
1: En het is gewoon, het is een combinatie tussen onwijs nerdy culinaire ijsinteresse, niets gewoon alledaagse producten, niets iets wat je thuis kan maken.
0: Nou, ik laat mij smakelijk verrassen hierin. Smaakt het voor jullie ook naar meer, deze samenwerking?
1: Nou, wat mij betreft wel. Ik zou het liefst ook weer iedere ochtend naast mijn bed hebben staan met een schuine stap. Dan begin je dag een stuk mee. Ja, nee. En het vakmanschap wat die man heeft is ongelooflijk. Ja. Dus om daar naast te mogen staan en daarna te mogen kijken en van te mogen leren is ongeëvenaard.
0: Dat snap ik. Meesterlijk ijs is vanaf komende zaterdag is het te zien bij 24 Kitchen om 8 uur. Miljuska, dankjewel voor je tijd en mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, jullie ook. Ciao, ciao. Doei. Hoi.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna in de ochtendshow. Verkeersinformatie heb ik zo meteen voor je. Weer, ja, een beetje verdeeld in het land, zie ik. Een regengebied hangt boven het zuidoosten. Daar is het slechts maar een graad of 10 tot 11. In de rest van het land is het droog, breekt af en toe de zon door. 13 tot 16 graden. Daar is het duidelijk wat zachter. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Nou, vanavond dan winnen opklaringen overal terrein. En vannacht dan wisselen wolkenvelden en de brede opklaringen elkaar af. Vooral in het oosten en zuidoosten is er kans op mist. Dan morgen een droge dag voor de boeg. Flinke periode met zon, wordt dan 14 tot 16 graden. Lekker. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naardenwest en Diemen. Kwartiertje, kapotte vrachtwagen. De A12 Duitse grens Arnhem. Voor de knooppunt Velperbroek heb je een half uur door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De A16 Belgische grens Breda tussen Hazeldonk en Rijsbergen. Bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook dicht. Minuutje of 5.
3: NPO Sterren en L.

0: is gekomen. En de nacht verdwijnt.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, tijd voor de oude platenkoffer. Even kijken, 3 oude liedjes weer en er zijn al een aantal stemmen binnen. Zegt nog niks. Heb jij een favorietje ertussen zitten of?
2: Ja, ik ga vandaag voor C.
0: C. Oké, laten we bij de A beginnen. De A is van Als ze er niet is, De Dijk. Prachtig liedje uit de jaren 90.
3: Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist.
0: Als ze er niet is. Misschien wel een van de mooiste van De Dijk. Dan hebben we keuze B, Willem Duin en Mijn Allesie.
3: Ah, mijn stuk, mijn schat, mijn allesie.
0: Mijn allesie. Die mooie zware stem van Big Mouth, Willem Duin.
3: Gloeit mijn kop.
0: Mijn allesie. En dan hebben we nog een keuze C. Dat is dus de keuze van onze tieners. Laat je er niet door leiden, zeg ik even. De Alley Cats.
4: Draai maar als een haan op een toren. En waai met alle winden mee. Zeg maar netjes ja en amen. Ook al zegt je hart.
0: Draai maar als een haan op de toren. Laat het weten. NPO Luister is de app die je kunt gebruiken. Gratis toegankelijk in het kanaal van Sterren. Kun je even op bericht klikken. En dan toets je even een van de 3 aan. Of het de Dijk mag worden, Willem Duin of de Alley Cats is aan jou. En vergeet niet de punaise.
2: Nee, ik zou zeggen, ja, druk hem nog even aan als je het nog niet gedaan hebt. En je kreeg ook veel appjes van de mensen. En die vragen eigenlijk af waar het over gaat.
0: Ja, waar gaan we over?
2: Wij hebben natuurlijk een NPO Luister-app. En daar zitten we met alle NPO-kanalen in. Ja. En er zit tegenwoordig een punaise-functie op ieder kanaal.
0: Waar is die voor dan? Wat kun je met die punaise dan?
2: Als je dus op de punaise-knop drukt bij het Sterrenkanaal, dan staat Sterren dus voor altijd vast in jouw app. En dan hoef je dus nooit meer te swipen om naar Sterren te komen.
0: Oh, je bent gelijk in your face staat die, zeg maar.
2: Ja, dus dat is gemakkelijk. Okay. Ben je binnen 2 seconden. Bij de app om te luisteren, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar niet heel veel mensen kregen hem gevonden, dus ik heb even een screenshotje gemaakt. Die heb ik even gedeeld.
0: Ja, dames en heren, dit wilt u niet missen.
2: Nee, ja, ik kreeg wat appjes van de mensen in onze appbox die niet gevonden konden krijgen. Dus
0: het staat nu in jouw story. Oké, @Tinian van Wijk op de Instagram. Dames en heren, de punaise-functie. Nieuw. Oké, dat laten we even achterwege. We gaan door met muziek. Marco Schuitmaker, zo meteen naar Bert Hering.

0: Dit was Marco Schuitmaker in Deze Nacht. Hoe zat het nou met die punaise eigenlijk?
1: Ja, nee, check maar gewoon even de stories als je die snapt.
0: Je hebt veel punaise volgers inmiddels.
1: Ja, nou, maar heel veel mensen die wisten dit niet blijkbaar. Het is al een tijdje, alleen de ene heeft wel de update gedaan, de andere niet. Maar ja, ideaal die punaise functie.
0: Ja, jij maakt er bijna een missie van, de tieners en de punaise missie.
1: Gerrit zei ook al, nou, fijn tien jaar, ik heb de punaise gevonden. En Patricia zegt ook, nou, gevonden, wat handig. Mike stuurt nou, het is eindelijk
0: hou
1: gelukt.
0: Hou op, we hebben het hier over punaises. We zitten in een radioprogramma.
1: Ja, nee, maar het gaat over de app natuurlijk. Hè? Nou, want dat is het allerbelangrijkste. Nee. Nou, dat mensen kunnen luisteren naar ons.
2: Oké, gaan we door.
1: Nee, ja, dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Oh.
1: Nou ja, dat is gewoon. Dan wil jij toch ook dat mensen heel gemakkelijk naar ons kunnen luisteren en überhaupt naar sterren?
0: Ja, zeker, zeker. Absoluut. Ik vind ook dat wij moeten. Ik ben ook voor om meer zenders aan te doen.
1: Ja,
0: kijk,
1: we hebben gewoon een hele nieuwe app, de NPO-luister-app. En die krijgt steeds meer updates, steeds meer futures heet
0: features,
1: dat.
0: Futures,
1: Futures. En dit is weer een nieuwe die erbij gekomen is. En er gaan nog veel meer komen natuurlijk. Maar dit is weer iets nieuws. Dus
0: ja,
1: daar moeten we ook even aandacht aan geven, toch?
0: De wereld is oneindig. Ja. Nou, de wereld is zeker oneindig. Ik krijg over anderhalve week.

0: De nieuwe radio krijg ik.
1: Oh ja, ja. Je auto.
0: Dat stuurde ik jou ook. Hè. Ik zei, ik heb een nieuwe DAB Plus radio gekocht.
1: Ja, ik dacht jij hebt zo'n schermpje gekocht voor je auto. Ja, weet
0: nee,
1: ik veel.
0: Dat was nog mooi, want ik stuurde eerst, ik heb een nieuwe DAB Plus radio gekocht. Vraagteken kreeg ik, vraagteken. Dus, en toen stuurde ik, wat stuurde ik? Toen stuurde ik volgens mij een screenshot, toch? Was het,
1: toen stuurde je een foto met een auto met een schermpje erin.
0: Het interieur van de auto, ja.
1: Ja, een interieur van de auto. Dus ik zeg, oh, nou, heb je zo leuk, heb je zo'n schermpje gekocht? Even kijken, wat zei jij toen ook weer? Toen zei je, ja, dat was dus dan dat je dus een auto had gekocht.
0: Dus ik heb een hele auto omheen gekocht.
1: Ja. Oh ja, nee, jij zei inclusief nieuwe auto.
0: Inclusief nieuwe auto. Goed, inclusief 3 liedjes in de koffer. Als ze er niet is. De Dijk is keuze A. Prachtig liedje van De Dijk. En dan hebben we keuze B. Willem Duin. Alles zie. Dat is dat. En dan hebben we nog een keuze C. En dat is deze.
2: Draai maar als een haan op een toren. En waai met alle winden mee.
0: En ik moet zeggen, deze 3 liedjes zitten heel dicht bij elkaar. Dus als je nog een klein momentje hebt, zullen we zeggen 30 seconden van je tijd, dan kun je en de punaise aandrukken en dan kun je nog 1 van deze 3 liedjes even aanvinken. In de berichtenfunctie van de app NPO Luister, ga naar het SterrenNL kanaal. Dan hebben we Sam en Lars erbij. En Sam en Lars die zeggen, we luisteren elke dag SterrenNL in de werkplaats in Stegeren. En willen graag een liedje van Roxy Dekker.

0: van René Schuurmans. En zelfs René Schuurmans maakt al liedjes van 2 minuten. Het is niet normaal, zeg. We kunnen tegenwoordig ook veel meer muziek draaien. Want al die liedjes die worden maar 2,5 minuut gemaakt. En dan is het alweer op. Maar het is, ja, we snappen dat wel. Het is allemaal voor de streaming. Maar het is soms wel opletten geblazen. Want voor je het weet is het alweer afgelopen. Ik ga even een iets langer liedje draaien. Want dat is een liedje van de vroeger. Een liedje uit de oude platenkoffer. Oude meuk is leuk. En gewonnen met hoeveel procent?
1: Met 40%.
0: 40%? Ja. Wat gaan we draaien dan?
1: Draai maar als een haan op het toren van de Ellie Cats.

0: Dit waren de Alley Cats. En ik dacht uit de buurt van Rotterdam dat ze daar kwamen. Met de druimen als een haan op de toren. En waai met alle winden mee. De meepraten, zeg maar. Die zijn er genoeg, Tinia.
1: Ja.
0: Ja, nu doe je het zelf ook. Dit was zo mooi. En weet je wie ook aan het meeluisteren is? Ja, heel veel mensen natuurlijk. Maar ik krijg ineens een appje met een videootje van de heer Wolter Kroes. Luister.
2: Ik voel me niet zo happy. Dan had ik jou dit zeggen.
3: Hé, Marcel. Oude meuk is leuk.
0: Zit een swing in zijn auto. Ik weet niet waar die is. Sta je in de file of zo? Ik zie allemaal... Ja.
3: Oude meuk is leuk.
0: Ja, oude meuk is leuk. Maar we hadden zo'n liedje al even gedraaid, dus daar hoef je niet meer van te doen. Nee, dat doet hij natuurlijk. Dit is altijd gezellig als je even een appje stuurt. Wolter die Route du Soleil heeft uitgebracht. En ik zie dat hij in de zon rijdt, dus dat is... Je zit op de Route du Soleil, Wolter. Wij gaan zo meteen naar Emily op volle toeren.
1: Hey, houdoe.
0: Inderdaad, houdoe. En maak er een fijne woensdag van. Tot morgen.
4: Afrotros, de omroep voor ons.
5: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
5: Emily's leven.
8: Ja, ik zie net toevallig voorbij komen dat het echt mijn dag is vandaag. En hoe dat nou precies zit, dat laat ik je zo even weten. Ik voel me helemaal thuis vandaag. Helemaal.

Gelukkig hebben ze muziek nog. René Karsten, super gave tijd. Mijn naam dat is Emily's Leven en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, dit is echt een perfecte dag voor mij om echt helemaal op volle toeren te gaan. Het is namelijk anti-dieetdag, het is dag van de werkende moeder en bellenblaasdag. Dat vindt mijn zoontje overigens echt fantastisch. Ik niet, want dan krijg je dus niet meer uit je kleding. Dus mocht je ooit een keer je kind naar een feestje sturen en denken van nou, die hoeft voor daar niet meer naar zo'n feestje toe. Geef een hele grote, eigenlijk een soort van emmer bellenblaas mee. En dan zullen ze je nooit vergeten. Nou, dus mocht je vanmiddag in Tilburg een werkende moeder zien die alles vreet wat los en vast zit en ondertussen ook nog een belleke blaast, dan ben ik dat. Nou, vanochtend zitten we weer in de bubbel van NPO Ster NL met uiteraard de beste Nederlandstalige muziek. Gezellig dat je er trouwens weer bij bent deze ochtend. Zometeen hoor je André Hazes. Eerst gaan we proosten met een blikje Schultenbrouw. Donnie en Chantal Jansen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Ik hield al van haar, maar sinds deze week, toen ze hier nog te gast was, nog veel meer Numidia. En inderdaad, het was afgelopen maandag dat ze te gast was inderdaad hier in de show. Dat kun je ook allemaal terugvinden. En dat via de Instagram-pagina emily.sleven. En met haar Marokkaanse achtergrond is ze echt opgevoed met de Nederlandstalige muziek. Tenminste, dat vertelde ze afgelopen maandag.
1: Ik ben echt opgegroeid met volksmuziek. Mijn vader zat altijd in de kroeg. En ik moest mijn vader heel vaak ophalen van de kroeg van mijn moeder. En dan zat ik als 7-jarig meisje tussen al die dronken mannen, allemaal verdrietig, op zo'n avond, weet je wel, aan het einde.
0: Ja.
1: En dan zeiden ze, en ik kom uit Venlo, uit Limburg, en dan zeiden ze, kom eens heen, meisje, weet je wel, op z'n plat.
0: Ja.
1: Kun je toch even wat zingen?
0: Ja, ik ga er wel even bij zeggen dat het een echte meisje is wat alles weglacht. Want als er iemand een echt wel verschrikkelijke jeugd heeft gehad, dan is zij het. En daardoor vind ik het zo knap waar ze staat, waar ze nu staat. En ook met haar eigen muziek heet we haar welkom. Ja, hier, bij Sterren NL. Lucas en Gea, die hoor je zo meteen. Yves Berendsen, met hoe zou het zijn geweest? Dat zou ik ook wel eens willen weten.

Nou, meisje inderdaad, hallo. Afro Bros, Jeffrey Hezen, Brace en Billy Dans met meisje op NPO Sterren.nl. Zometeen hoor je een zanger die komende zaterdag zijn jubileumconcert geeft. Hij zit namelijk 50 jaar, ja, je hoort het goed, 50 jaar in het vak. Denk jij maar eens even na wie dat zou kunnen zijn. En ook Henk Bernaar die komt eraan. Maar eerst, serieus. Even serieus, jongens. Want hier is Fiesta Escalera.

Ik zit meteen even te denken, moest die container nou vandaag naar buiten of is dat morgen? Nou moet ik wel heel erg zeggen, toch een beetje wat dingetjes verdelen thuis hoor. Dus mijn man is eigenlijk echt wel van de containers. Die zet ze dan buiten, want ik vergeet dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment gaat dat natuurlijk enorm meuren. Maar goed, iets veel leukers, want Henk Wijngaard die geeft komende zaterdag een jubileumconcert. Hij zit dit jaar 50 jaar in het artiestenvak, viert dan ook nog eens zijn 80ste verjaardag en zijn diamanten huwelijk met zijn vrouw Treintje. Nou, hij gaat al zijn hits zingen onder begeleiding van een live band. Ja, en hij kan van de afgelopen 50 jaar uit meer dan, let op, 400 nummers kiezen. Als hij ze allemaal gaat doen, dan wordt het denk ik een nachtconcert. Ik weet niet of hij wat hij allemaal gaat zingen. Natuurlijk alle grote knallers die je ook hoort hier bij NPO, SterrenL Radio. Ja, de volgende man die staat dit najaar in een nagenoeg uitverkocht AFAS Live. Onwijs trots zijn we op hem. 27 november is hij te aanschouwen. Volgens mij zijn er nog wat plekjes alleen op het balkon aanwezig. Mocht je erbij willen zijn, scoor je ook meteen nog een sjaaltje van hem. Dat heb ik vanmorgen gehoord, niet te vertellen. Ik heb het over Guido van de Graaf. En als je dan deze geluiden hoort, dan ook al schijnt het zonnetje niet, heb je toch het idee dat je lekker op vakantie bent. Ja, het maakt trouwens niet uit, want vorige week en de week ervoor was het ook zo lekker weer hier. Het is nou de bedoeling dat ik mijn mond ga houden. Kom maar op. Guido van de Graaf, ik kom terug. Nou, heel graag.

0: moet dan meteen ook denken aan dat handje van Sieneke. Dat ze zo echt zo wuift van ja, doei, hey, het gat van de deur, tot de volgende keer. Nieuwe Nederlandstalige muziek ontdek je uiteraard hier bij NPO Sterren NL. Nou, en Samuel Welt en Lil Kleine die zijn samen de studio ingedoken en hebben een nieuwe plaat uit. Nou, Samuel vertelde onlangs bij ons in de show hoe deze combinatie met Lil Kleine nou eigenlijk een beetje tot stand is gekomen.
1: Anderhalf jaar geleden of zo heb ik al een nummer met Lil Kleine gezongen in de kroeg. Nou, dat is eigenlijk een cover van hem. En ik zei, ik zie ook dat Lil Kleine in de tent is, dus dit nummer doen we samen. En hij wist eigenlijk helemaal niet. Hij werd van mij het podium opgetrokken. En toen hebben we samen Gabber gedaan van Tino Martin. En nu heb ik gewoon mijn eigen nummer met hem, wat ook nog eens de anthem is van Amsterdamse zomer. Ja, nou, hoe mooier kan je het krijgen?
0: Nou, dat kan je heel mooi krijgen, want ik denk dat het liedje ongetwijfeld ook samen live gaan doen bij de Amsterdamse zomer op 3, 4 en 5 juli. Ik heb het over Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.
1: Emily Sleven.
4: Nou, het is goed dat ik niet gecontroleerd word. Oh, ik denk wel eens, stel je voor dat ze mij aanhouden en ze controleren die tas van mij. Dan denken ze, mevrouw, u gaat 6 weken het land uit. Waar gaat u heen?

0: Ze zijn namelijk vanmiddag te gast bij de Jan Paparazzi Show. Want bij de volgende man is Nederlandstalig echt met de paplepel ingegoten. Want zijn overgrootvader speelde al accordeon. En zijn overgrootmoeder die speelde al muziek met potten en pannen. Ja, zelf wilde hij als klein jongetje echt al heel graag volkszanger worden. Justin de Wild weet momenteel echt niet wat hem allemaal overkomt. En dat met zijn monsterhit Cheerio.
1: Ja, het is zeker bizar. En af en toe knijp ik mezelf ook nog echt. Maar ik weet gewoon niet wat ik meemaak. Het is zo bizar. Echt zo bizar.
0: En afgelopen week zijn er meer dan 300 aanvragen voor boekingen binnengekomen. In 1 week tijd. Hè? Kun je je voorstellen, 1 week tijd. En komend weekend een hele bijzondere.
1: Aankomende week mogen we zingen in Ahoy. Dikste café aan de haven. Ja, daar ben ik voor gevraagd. En daar mogen we een paar liedjes doen. Ja, geweldig. De zomerfeesten staan voor de deur. De Nijmeegse Vierdaagse. De Tilburgse kermis. Overal ben ik te vinden dit jaar.
0: Ja, en ik denk niet thuis, want hij gaat overal naartoe. Echt, op elk feest is hij te vinden. En zal er dit weekend ook wel eentje op gaan drinken. Proost zeggen we dan. Cheerio, hier is de grote hit, de nummer 1. En dat in de Sterrenl Top 25, Justin de Wild.

moeder, zoals ze dat in Brabant zeggen. Doe alles met hart en ziel. Hoe is het eigenlijk met jouw stem? Even... Ben je klaar om mee te zingen? Dat dacht ik al. Zometeen gaan we dat doen met Django Wagner en zijn Kali. Maar eerst deze mannen van Criss Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Want

ik zo ongeveer op vakantie ga. En we nemen ons zoontje natuurlijk mee. En die vraagt zich nu eigenlijk al een beetje af... Ja, papa, mama, als we dan naar Spanje gaan, hoeveel uur zijn we dan onderweg? Oh, is dat een beetje hetzelfde als Zeeland? Nee, schat, dat duurt net iets langer. Oh, is dat dan net zo lang als dat je een filmpje hebt gekeken en dan nog een filmpje? Ja, schat, we zijn er bijna. Zometeen hoor je een zanger waarbij ik me echt afvraag of hij wel bot, ja echt daar, bot in zijn stuitje heeft. Wie dat is en waarom, dat hoor je zometeen. Ik zal nog even blijven.

even met als jij nu nog niet weet. Nou, vanaf nu weet je het wel. Nou, ik las vanochtend dat de staart van een bever niet volledig uit bot of kraakbeen bestaat. Het is eigenlijk meer een soort van spier. Wist je trouwens ook dat bevers oranje tanden hebben? Ik weet niet of er bij de staart van John de Bever of daar ergens bot in zit. En of je oranje tanden heeft. Nee, dat niet volgens mij. Maar daar gaan we het verder helemaal niet over hebben. Want dat is namelijk grensoverschrijdende radio. Dus dat gaan we niet doen. Zometeen, hou me vast. Maar nu eerst, mag ik naar je kijken?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oude Schans en de grens.

misschien net zo hongerig zijn als dat ik ben. Zit de lunch er al voor de helft in? Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Je moet gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Je luistert in ieder geval weer naar een nieuwe Emily op volle toeren, waar er altijd, maar dan ook altijd ruimte is voor jou. Dus voor een verzoekje. Nou, wat zou je graag willen horen om extra lekker deze werkdag door te komen? Je kunt het laten weten via de NPO Luister-app. Het is heel makkelijk. Je klikt op het knopje bericht en daar laat je dan je verzoekje achter. Zometeen hoor je de 3 A's. En onthoud goed, je vecht nooit alleen. Maar eerst Mike Peterson. En dat doe jij. Ik?

Nou, mocht je dat vriendinnetje zijn van Menno Abe, dan heb je geluk. Want als hij je heeft, dan laat hij je nooit meer gaan. Nou, we krijgen een verzoekje binnen van Bert. Die zegt, hey Emily, ik was tijdens de lunch mijn sappie aan het drinken. En ik heb een volle bak over mijn shirt laten knoeien. Dat zou maar mijn producer Bart kunnen zijn. Die maakt dat soort dingen ook allemaal mee. Zou je grappie sappie willen draaien van Mart Hoogkamer en Billy Dunn?

naartoe gegaan? Nou, ik blijf gewoon nog even zitten, hoor. Jawel, tot 1 uur hoor je hier Emily op volle toeren. En daarna weer terug van vakantie. Fris en fruitig heb ik net al wel gezien. Hij kwam net al even heel snel even de studio binnen. En ik zeg, nou, lekker kleurtje, Corné. Hij heeft gewoon echt bijna 2 weken, sowieso 1,5 week, niks gedaan. Als alleen maar gewoon genieten. Dat is heel erg belangrijk. Dat zou je ook eens moeten doen. Zometeen hoor je de muziek hier van Chris Bauer. Want vanavond event, en dan kun je hem zelf al afmaken. Guus Meeuwis met Ik Wil Je. Maar laten we nog 1 verzoekje doen, want er komen er zoveel binnen voor deze man. Damien van Os met Diamantenring. Ja, ik hoef er ook geen.

0: fijn dat Willem Bart nog even alle dames bedankt waar hij vroeger nog iets leuks mee heeft gedaan. Die hoort het hier op NPO SterrenL Radio. Daar waar je zometeen Danny Vroger hoort met Morgen is niet beloofd. Maar laten we niet vergeten, de strijd om het muziekfeest. Dan heb ik het over Gino Schallenberg. Dan heb ik het over Kelsey Verbrugge met Gouden Lach. Die ook een lekker nummer heeft opgenomen met zijn tante, Willeke Alberti, daar later meer over. Maar ook Glenn van Doren, ja, die wil ook jouw stem... en dat in de strijd om het muziekfeest. Als ik jou niet bij me heb, heet het nummer. Hij is vandaag jarig, dus dan dachten we, weet je wat... dan moeten we hem uiteraard even draaien. En jij misschien even stemmen?
1: Weet dat als ik...

0: jouw favoriete kandidaat in de strijd om het muziekfeest. Kelsey Verbrugge.
1: Je hebt een gouden lach. Wist het meteen toen ik je zag.
0: Glenn van Doren.
1: Want als ik jou...

0: je stem achter in de NPO Luister-app en help jouw favoriet naar een plek op het muziekfeest op het plein. NPO. Sterren en
1: Elf. Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

Ik weet niet of je zijn podcast al kent, Tafeltje 4. Nou, mocht je een keer een podcast te luisteren, luister deze dan even mee. Superleuk, echt lachen. Het gaat over de muziek, het gaat over eten, waar ik ook sowieso dol op ben. En gewoon, wat doen we allemaal op zo'n dag? Bijvoorbeeld naar de dokter gaan. Ik hoop niet dat je dat dagelijks doet, maar dokter Bernard, die hoor je zo meteen. Maar laten we eerst eens even naar de sportschool gaan.

aan deze woensdagmiddag. Want dat was bij ons altijd in Tilburg, was dat dan altijd vrattenspreekuur. Ja, het is maar dat je het even weet. Woensdagmiddag, ik weet niet of het overal zo was. Niet dat ik een vrat had, maar goed, dat is. Ik ken iemand die dat. Nou, laten we ophouden. Een uitslover! Nee, dat is geen uitslover, maar zometeen komt hij wel fris en fruitig weer terug van zijn vakantie. En over uitslover gesproken, Samuel Welte en de bankzitters. Je hoort het hier op NPO Sterrenl Radio. Tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken pergament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

met een T, Mijn Leven in Florida. En daarvoor nog mijn goede vriend uit The Cats, Jeroen van Zelst en Ladder naar de Hemel. Straks vanaf 4 uur Living Legend, Janneman, Jan Paparazzi. Hij komt eraan met de Jan Paparazzi Show. Maar tot die tijd, 3 uur lang, draai ik de hits kort en klein voor je.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

moet zeggen, ik mis hem een beetje in Hollywood. Kijk naar buiten en ik zie, ja, het is een beetje lafjes allemaal. Niet echt super donker of grauw of zo, maar het is ook niet lekker zonnig. In elk geval een hele fijne dag om naar Sterren NL te luisteren. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek met Frank van Etten. Oh, ja, ja, ja. En daarvoor nog Donnie en Senna uit de Sterren NL Top 25. Waar blijf je nou? Donnie die hoorde het nummer Kleine Vogel van Senna. En hij dacht van, oké, zij is zo ontzettend goed. Daar wil ik ooit een plaat mee opnemen. En dat is dus gebeurd. Ze doken samen de studio in en dit is het resultaat.

Suggesties altijd van harte welkom. Komt dan een appje binnen van Mikey. Heb een verzoekje voor Rocky van Don Mercedes. Meer suggesties zijn altijd van harte welkom. Ik draai alles met liefde en plezier voor je. Hele bijzondere liedjes. Liedjes die je al lang niet meer gehoord hebt. Laat het weten.

Bradley van Lontwol, Ernie en de Shakers in de Kort en Klein Show. Daarvoor nog een hit uit de schatkamer van Theo en Marjan. Hey schat, weet je dat? De nieuwe Henk Dissel en Jan Smit horen je met Tranquilo. Jan zit deze week in Sevilla, España, voor de opnames van een nieuwe serie De Beste Zangers. Dit keer met Yves Berendsen, Clouseau, Jean-Guy Macroy, Busy, Desiree van de Two Brothers, Fekla.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daartegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.

in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL. Dit was Jannes met zijn nieuwe single Dans tot morgen met mij. En na het grote succes van zijn twee uitverkochte concerten, jubileumconcert.

0: Hoe zit het ook alweer? Je mag zo meteen gaan appen via de NPO Luister-app met de studio van Sterren.nl. Daar gooien we al die appers, al die namen in onze weggeefcomputer. En diezelfde computer die trekt daar dan een winnaar uit. Wat moet je doen? Het volgende appen. Tik hem aan met Sterren.nl. Zo makkelijk is het, dus tik hem aan met Sterren.nl via de app NPO Luister. En dat is jouw kans op het spel Remember the Music van eigen bodem. Hoe goed ken jij de muziek van Nederlandse bodem? Van legendarische nederpop tot wereldhits met Hollandse roots. Remember the Music van eigen bodem. Dat staat er op het spel vandaag. In dit spel de weggeefcomputer. Dus tik hem aan met Sterren.nl via de NPO Luister-app. Succes!
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletteren.

0: hit in de Nederlandstalige top 1000. Genoteerd op nummer 812 voor Raymond Hermans. Nieuwe single van Raymond komt eraan. Dat geldt trouwens ook voor Wesley Klein. Prachtig duet heet Stapje uit de Nederlandstalige top 1000. Het is bijna 2:30. Woensdagmiddag. We zagen de dag en de week door midden in de Kort en Klein Show. Cornelis Klein hier straks vanaf 4:00. Janneman, Jan Paparazzi. En er kan geappt worden. Tik hem aan met Sterren NL. Tik hem aan met Sterren NL. App dat via de NPO Luister app. En het is jouw kans op dat spel Remember the Music van Eigen Bodem. Succes!
1: Nieuwe muziek op Sterren NL Radio. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdam.

0: schakelen met de telefoon van Tess. Hallo Tess.
1: Hallo.
0: Hi, goedemiddag. Tess van Uden uit Breda.
1: Ja.
0: En waar ben je nu, Tess? Want zo te horen zit je in de vrachtwagen.
1: Nee, ik zit in een busje. Ik ben verf aan het bezorgen.
0: Oh, en waar gaat de verf heen?
1: Nu naar Bokstel.
0: Bokstel. Dus het is een heel complete Brabantse traject. Want je achternaam is ook Brabant, hè? Uden.
1: Ja, precies. Ik rijd er heel Brabant heen.
0: Heel Brabant. Kom je ook wel eens in mijn geboorteplaats?
1: Wat is dat, precies?
0: Ik ben het sprookje uit Kaatsheuvel.
1: Ja, rijd ik ook iedere dag.
0: Iedere dag?
1: Oh, iedere dag. Ja.
0: Nou, supergoed. Zwaai even naar mijn familie als je er bent.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Oké, Tess, je hebt een appje gestuurd. Tik hem aan met SterrenNL en ik mag je feliciteren. Want de computer heeft jou eruit gehaald. Jij krijgt ons spel en dat spel dat heet... Remember the Music van Eigen Bodem.
1: Echt superleuk.
0: Het komt er zo snel mogelijk aan. Het komt er zo snel mogelijk aan. En nogmaals, iedereen de groeten die je tegenkomt van SterrenNL, hè?
1: Ja, het komt helemaal goed.
0: Zeg dat ze moeten luisteren. Dankjewel, Tess.
1: Doei.
0: Dag. Dat was Tess in de auto met verf. Mart en Mis nu.

0: alles mag van mij. En nogmaals, Tess van Uden uit Breda, gefeliciteerd. Zij krijgt ons spel zo snel mogelijk thuis gestuurd. Het spel uit de weggeefcomputer. Dan heb ik nog een appje van Brandon. Hij zegt, goedemiddag, ik zit nu bij mijn opa. En zou je voor mijn opa, die vandaag 90 is geworden, wat een leeftijd, zeg, van harte gefeliciteerd, het prachtige Het Dorp van Wim Zonneveld kunnen draaien. En ik dacht, ja, we kunnen de hele dag wel doorbeuken met allerlei supergezellige beukhits. Maar zo'n prachtige parel uit de Nederlandstalige top 1000, daar staat hij genoteerd op nummer 18, dat moet kunnen voor de opa van Brandon. Nogmaals, gefeliciteerd, 90 vandaag, Wim Zonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd. Op onthoud is nu 35 minuten.

0: paparazzi in de top 25. 2-4, dat is de uitzendtijd. We gaan beginnen aan de top 3 om 3 van vandaag. Woensdagmiddag Sven Versteeg en Lange Frans vinden we op nummer 3 met Boevenpad. Uitslover van Samuel Welten en de Bankzitters op nummer 2. En straks de allergrootste Nederlandstalige hit van dit moment. Op nummer 1 in de top 3 om 3. Justin de Wild en Cheerio komt eraan.
1: De top 3 om 3. Nummer 3.

dat was hem, de top 3 om 3 van vandaag, woensdag 6 mei 2026. Justin de Wild en Cheerio, die jongeman weet niet wat er gebeurt. Wat een hit zeg. Daarvoor nog Samuel Welten met de bankzitters en uitslover. En op nummer 3 hoorde je Sven Versteeg met Lange Frans. Het is nog steeds gezellig. Dat was het.

Oké, ik geef het toe. Ik dacht toen ik dit voor de eerste keer hoorde van dat gaat nooit een hit worden. Is geen hit. En ik kan het natuurlijk ook wel eens mis hebben. Sterker nog, dat gebeurt regelmatig. Maar het is een joekel geworden voor deze man. Je hoorde de tapster uit Tijuana. Sander Kwarten bij Sterren NL. We hebben zometeen nog een dubbele dosis in de Kort en Klein Show. Dat wil zeggen twee hits van één artiest. En misschien is dat wel jouw favoriete artiest. Laat het weten via de NPO Luister-app. Wat mag ik voor je draaien? Twee favoriete hits van jouw favoriete artiest. Laat het weten via NPO Luister. En ondertussen luisteren wij naar Tino Martin.

Malcolm McNeil, hele grote hit, niet alleen bij ons, maar ook in de States. Deze How Do You Do? Dit is Sterren NL. Goedemiddag. Ja, ik zeg het nog. Goedemiddag allemaal. Van harte welkom zometeen. We zijn er een dikke 20 minuten van verwijderd. The one and only Jan Paparazzi Show. Maar eerst nog de dubbele dosis. Dankjewel voor de app. Ik heb een appje gekregen van Mathieu voor Danny Christian. Gijs gaat voor Monique Smit. Danny voor Pascal Redeker. Marco Borsato nog aangevraagd door Lonneke. Ik ga ze allemaal bewaren. Ze komen allemaal aan bod. Komt helemaal goed. Maar dit is een appje van Davy uit Zegdogenbosch. En Davy is groot fan van Ja Man. We gaan twee hits draaien van de goede man. Zometeen samen met Lange.

wat een plaat is dat, zeg. Blikken of blozen hoorde je van Ja Man in de dubbele dosis. En daarvoor samen met Lange Frans. Dubbele dosis, altijd van harte welkom via onze app NPO Luister. Zometeen hoor je de Jan Paparazzi Show, heb ik al een paar keer gezegd. Mijn goede vriend Jan is in the house. Hij heeft natuurlijk weer twee gasten, want het is woensdag. Woensdagmiddag is de dag waarbij alle gasten langskomen in de Jan Paparazzi Show. Dit keer Samantha Steenwijk en de loeier Wesley Bronkhorst.

0: Allebei open, hè?
1: Ja, ik ben er dan toch.
0: Jongen.
1: Allebei open.
0: De stem van Jan Paparazzi door twee microfoons.
2: Ja, als dat maar goed gaat.
0: Als dat maar goed gaat, ja. Janneman is in the house.
3: En Klein, Corné Klein.
0: Nou, niet lang meer, want ik ga nog één plaat draaien. Maar Janneman, goedemiddag.
1: Cornelis, goedemiddag, goedemiddag.
0: Hallo dan, hallo dan, hallo dan. Hoe is het met jou?
1: Ja, uitstekend mag ik wel zeggen. Mijn gasten, één van mijn twee gasten, nou eigenlijk drie gasten komen binnen vandaag. Ja. Ludo is net binnen en Samantha Steenwijk is hier zojuist gearriveerd.
0: Wie is de derde dan?
1: De loeier uit Loosdrecht of Boosdrecht, hoe heet het tegenwoordig daar waar jij woont? Loosdrecht.
0: Loosdrecht.
1: Ik hoor ook wel eens Boosdrecht namelijk.
0: Boosdrecht.
1: Dat die mensen boos.
0: Gezellig, Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst in de house. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
1: Ja, ja.
0: Wat zit er nog meer in de Jan Paparazzi show?
1: Een rammetje voor de show. Nou kijk, als ik het overleef zeg maar met deze twee toppers, de loeier uit Loosdrecht en Samantha Steenwijk. Dan heb ik daarna nog een gezellig uurtje met onder andere Benny Nijman, 6:15. En even een half zeven, een hele leuke plaat in 6:30, 7:30.
0: Hoe is het afgelopen met Tol Hansen? Die komt ook nog voorbij.
1: Ja, niet met Zet de Radio maar uit, maar met een andere plaat. Met een andere plaat.
0: Oké. Zometeen de Jan Paparazzi Show. En ik spreek je heel graag morgen weer vanaf 1 uur in de middag. De Kort en Klein Show. Geniet van Circus Custers. Nu. Staan.

0: Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon, en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijzoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.
0: Jan Paparazzi.
3: Nou, er was geen woord Chinees bij zo te horen. Goedemiddag.

0: is dat. Het is voor mij. Dat was Senna hier bij Sterrenel Radio. Een kleine vogel. Ja, ik moet nou wel lachen. Want ik zie... Hij kijkt me aan met een
1: blik. Zijn de weer gezellig in onze armen, schat.
2: Ja, in onze armen.
3: Hoe leuk is dat?
0: Ik vind het zo mooi met Wesley. Ik probeer een plaat af te kondigen van Senna, kleine vogel. En je kijkt me zo aan met een blik. Ja, ik vind het zo geweldig aan jou, Wesley. Ja, we zijn al aan de, je bent aan de beurt met... Ja. Met Samantha Steenwijk ben je vandaag gekomen hier.
3: Ja, met mijn grote vriendin uit het vak. Nee, heerlijk om hier te zijn. Ja, lekker bij mij om de hoek in ieder geval.
0: Ja, jij woont ook in Loosdrecht natuurlijk. Ja,
2: en ik ben gisteren vertrokken met paard en wagen. Tegenwoordig rijd paard en wagen. Want de benzineprijzen zijn zo duur.
3: Ja, beter.
2: Ik ben gisteren vertrokken.
3: Ik ben gelijk elektrisch gaan rijden. Ja.
0: Ik was 42 liter was het vanmiddag toen
2: niet
0: ik wegging.
2: Normaal.
0: Ja. Niet normaal, hè?
2: Opgelicht waar je bij staat.
0: Echt bizar gewoon.
3: Extreem.
0: Ja, ja ik heb ook mensen die zeggen, het maakt mij niet uit wat het kost een liter benzine. Ik denk altijd voor €50, ja.
2: Ja,
0: hallo.
2: Ja, ik wou net zeggen, maar ik kan nou alleen niet meer langs oma. Want het dorpje verderop.
0: Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn met jullie. Kijk, de loeien uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst, mijn grote vriend. Wanneer gaan we eens eten met z'n allen? Want dat heb je al een paar jaar beloofd. Laat ik
3: dat dat moeten we dus echt... Sil? Nou, misschien vanavond nog.
0: Misschien vanavond nog.
3: Sil, ik ben blij dat Sil er ook weer is. En dat ik er weer even zie.
0: Ja.
3: En dat is mijn dorpsgenoot natuurlijk.
0: Ja, maar komen jullie elkaar s'avonds niet tegen tegenwoordig? Jullie gaan
2: nog eens de straat op. Met helemaal
3: van erbij. Demonstreren, ja. Nee.
0: Jullie gaan nog eens de straat op.
3: Nee, we houden het allemaal in de gaten.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk wel wat, wat er gebeurt.
0: Nou, hè.
3: Maar goed, laten we daar niet te veel over uitwijken.
0: Nee, ik vraag het gewoon of jullie elkaar een beetje kennen.
3: Nou ja, nee, ja, 100%. We kennen elkaar goed.
2: Meer van de avondklok.
0: Ja. Samantha er ook toch? Ja, die zit zoals we weten ook nooit om een antwoordje verlegen. Dus
2: het wordt
0: heel gezellig, supergezellig. Jongens, hebben jullie iets te drinken al? Want,
2: Sil is helemaal tip-top verzorgd.
0: Sil is bijna jarig, hè? Vrijdag is ze jarig, hè?
3: Echt?
0: Ja.
3: Oh jeetje.
0: Ja.
3: Wat gezellig.
0: Kunnen we
3: ook gewoon ieder jaar, Sil. Ieder jaar gewoon? Gewoon jarig. Ja? Jij ook, Sil. Maar je ziet er zo stralend uit.
0: Ongelooflijk, Sil.
3: Jongens, geef er even een grote plaats.
0: Ja, absoluut. En als Wesley Bronkhorst hier is, dan moet ik deze plaat draaien. Dit is zo'n goede plaat. Misschien wel de beste, niet de beste, maar één van de beste die hij gemaakt heeft. Een mensenleven geleden.

0: Yo van Justin de Wild en de gasten vanmiddag in de Jan Paparazzi Show. Dat zijn de legendarische Samantha Steenwijk. Een geweldige uitstraling heeft ze. Je ziet er goed uit, Samantha.
1: Dankjewel.
0: Ja, je zit goed in je vel, vind ik, heb ik het idee.
1: Ik heb toch onder een matras gelegen vannacht. Nee, het zit lekker in mijn vel.
0: Ja, hoe komt dat? Is dat lekker gewoon lekker weer, voorjaar, vind?
1: Ja, ook gewoon
0: ben je,
1: leuk.
0: Ben je nou pas 40 geworden, las het er?
1: Ja, oh, nou, dat had je nou weer niet moeten zeggen.
0: Ah ja, doen we er op je 39
1: bent. Ik voel me zo goed vandaag. Ja, ja, vreselijk. Ja. Nee, gewoon, ik zit lekker in mijn vel. We hebben net die nieuwe plaat uit, dat is leuk. Ik heb een heel nieuw team. Ik zit gewoon helemaal in een lekkere
0: flow. Een heel nieuw team, ja. Hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, nou, soms is het gewoon wel eens goed om allemaal een beetje frisse wind erdoorheen te gooien.
0: Nou, dat is absoluut waar. Even de ramen open en de boel doorlucht.
1: Even lekker doorluchten.
2: Vandaar het spijkerpak. Het spijkerpak.
0: Spijkerpak,
1: vandaar dat ik wessen.
2: Ja, maar als ze mij ziet, dan sluit ze alles weer volledig af.
0: Ja, maar dat is je reputatie natuurlijk.
2: Ik ben genoeg doorgewaaid. Ik zie zo Wes weer. Doe ik mooi mijn spijkerpak aan.
0: Precies.
2: Nee, het is toch heerlijk.
0: Het is toch geweldig, Wes.
2: Zeker.
0: Ja, want jullie hebben samen die plaat gemaakt. Laat ik daarmee beginnen dan. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Wie belde wie?
1: Het was bij het muziekfeest van het jaar. Hé, hey, kijk, stond er een linkje met Sterren en
0: Helden. Ja,
2: zeker.
0: Ja.
1: Daar stonden we samen in de lift.
0: Ja,
2: exact. En ik had dat liedje gemaakt. Geschreven met Casper van Loon. Dus dat lag daar. En toen zag ik Sammy optreden op het podium. En ik... ik ken haar natuurlijk al zoveel jaren.
0: Ja, tuurlijk.
2: En van jongs af aan. En we hebben altijd wel enigszins de intentie gehad om samen wat op te nemen. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een nummer wat perfect bij ons past.
0: Ja, in mijn armen.
2: Ja, maar ook gewoon voor mijn gevoel, weet je wel.
0: Ik kijk even naar je armen.
2: Goed, Sam,
0: maar
2: Sam is net 25 geworden.
1: we zitten
2: een beetje in hetzelfde
0: leeftijdscategorie.
2: Zeg maar.
0: Ja, eind 30.
2: En deze stijl van muziek is natuurlijk al een tijd niet meer uitgebracht.
0: Klopt.
2: En ik denk, ja, Sammy, ik heb een goed idee. Ik heb een leuk liedje. Laten we dat. Ik ga dat van de week naar je toesturen. Ga er naar luisteren. Samen met jouw lieve vriendin en je familie.
0: Ja.
2: En ga eens kijken.
0: Maar die hebben er geen
2: misschien...
0: van vaak, hè?
2: Nou, kijk, die mensen zijn natuurlijk ook onder de wolf.
0: Ik vind alles leuk. Ik vind alles leuk.
2: Ja, is dat
1: en
2: zo?
1: En ik vind jou leuk, dus dan is het snel klaar. Ja, dat is wel zo.
2: In ieder geval, puntje bij het paaltje. Het is gewoon ons liedje. En daar ben ik heel blij mee. Ja. En heel trots op ook. En,
0: hij doet het goed ook, hè?
2: Ook Casper, waar ik het samen mee heb bedacht. Die vindt het natuurlijk ook een hele eer. Die jongen komt eigenlijk net pas kijken. En...
0: Hoe kom je aan die jongen? Waar kwam je die tegen? Onder de brug of bij de winkel?
2: Ja, dat zal ik... Ik ga het vertellen.
0: Bij de glasbak. Waar kom jij zo iemand tegen?
2: Ik stond bij restaurant Het Vliegveld. Bij mij om de hoek in Hilversum. Overigens een heel mooi terras. En aan het vliegveld voor
0: kinderen. Heb ik ook mensen over gehoord. Dan kan je heel lekker eten en drinken. Ja. Ja.
2: Dat weet jij wel. En daar stond ik met iemand in gesprek. En toen zei ik van... Het zou zo fijn zijn als ik hier om de hoek... Waar ik woon. Ik woon in Loosdrecht.
0: Ja, de loeier.
1: Boosrecht.
2: Iemand kan vinden die mij kan begeleiden in mijn ideeën.
0: Ja.
2: Dat als ik s'avonds om 9:30 denk van... oh, ik wil even iets uitwerken, weet je wel.
0: Ik heb een ideetje.
2: Ja, weet je, ik ben redelijk creatief in dat soort dingen. Ja, maar ik kan het alleen op computertechnisch niet snel uitwerken.
0: Nee. Je weet je wachtwoorden, weet je wel, maar daarna houdt het op, zeg maar.
2: Nou, daar had ik op een gegeven moment Winston Bultman, de zoon van Danny Nicolai. Die zegt tegen mij... Casper, daar moet je naartoe, Wes. Dus ik maak een afspraak met Casper.
0: Ja.
2: En zo geschiedde het hele verhaal. En nu maak ik veel liedjes met Casper.
0: Leuk, man.
2: En dat is hartstikke leuk. En ik heb heel veel vertrouwen in die jongen. En zo ook deze in mijn armen. En productie ligt bij Oliver Rosa.
0: Jij ontwikkelt je eigenlijk in plaats van eigenlijk een zanger... tot een allround muziekondernemer eigenlijk, Wesley, denk ik dan.
2: Ja, maar ik vind het leuk. Maar het heeft allemaal met muziek te maken, weet je wel. Ja. Ik vind het heerlijk om... op het podium te staan en mijn liedjes te zingen. En dat iedereen mij... Maar het gaat verder. We gaan door. En er is heel veel aan de hand. Heel veel positiviteit in de muziekindustrie. En ik vind het alleen maar hartstikke leuk... dat ik daar een steentje aan kan bijdragen op onze manier.
0: Ben je er nog bij, Samantha?
1: Ja,
0: je kijkt een beetje naar Wesley, alsof je wel
1: eens
0: die branden.
1: Ik zat gisteren in zijn armen en nu aan zijn lippen. Het is ongelooflijk. Zo snel kan het gaan.
2: Het weekend is nou al begonnen.
1: Echte vrienden ben.
0: Ik draai even een plaatje van de loeier en jij komt eraan zo meteen op in een plaat, Samantha. Uiteraard. De

0: vrijdag weer in de top 25 van Sterrenel Radio Route du Soleil. En jij hebt Samantha ook een plaat met hem gemaakt, een jaar of twee geleden. Ja, Slapen doen we s'nachts. Hele leuke plaat, ja. Ja,
1: ja, die doet het ook goed.
0: Hebben jullie ook samen op de bühne gestaan in die tijd? Of was dat
1: zeker,
0: die...
1: ja. Okay. Ja, het werkt altijd.
0: Ja.
1: En ook als Wolt er niet bij is, is het natuurlijk wel een beetje jammer. Dan moet je het in je eentje doen, maar dan werkt het wel.
0: En hoe gaat het nu dan met de loeier, als jullie op moeten treden?
1: Met de loeier uit...
0: Loosdrecht.
1: Loeier uit Loosdrecht. Heb ik net geleerd, ik wist niet dat ze jou zo noemden, Wes. Wij hebben afgelopen vrijdag hebben wij samen op de bühne gestaan.
0: En hoe was dat?
1: Dat was echt heel erg leuk.
2: Wij doen in principe alleen maar optredens met elkaar. Dus als je Samantha boekt, krijg je mij erbij.
1: Koppelwerken, lekker aan wet.
2: Ja. Nee, anders komen we niet.
0: Nee, zo, kan dat, zo gaat het tegenwoordig. Dus. Tuurlijk, nee.
2: Nee, was heel leuk. In Haarlem was een bowlingcentrum die zoveel jaar bestond. Nee, wat was het nou?
1: Zou nee, ze gingen stoppen ermee.
2: Oh. Nee, ze gingen naar een nieuwe locatie toe.
0: Het was game over.
1: Ah, ze gingen verhuizen.
2: Ze gingen naar een mega locatie ergens langs de A9. Okay, dus die mensen die hebben wel succes.
0: Oké, zeker.
1: Maar het was een hele leuke sfeer. Het was echt heel gezellig. Het was echt heel erg leuk.
0: Maar
1: wij hebben ook nog buiten hebben wij nog touwtje gesprongen.
2: Ook nog gedaan.
1: Touwtje even aan dat, ik heb aan dat touwtje geslingerd, Westerim. Ja. Weet je hoe vaak die sprong?
2: Ja.
0: Eén keer.
1: Ja.
0: Vind ik nog veel.
1: Oh, het was wel gelijk zijn voortanden geflost. Dat was wel weer lekker.
2: Ja, dat was wel lekker. Toen heb ik het touwtje afgeknipt. Nee, maar we waren daar gezellig. Het was ontzettend leuk. Super, ja. Leuke, volle bak, volle zaal. En
0: hou jij van bowlen zelf ook, Wesley?
2: Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind bowlen wel grappig. Ja. Ik ben niet zo'n spelletjesjongen.
0: Nee, ook niet zo sportief, denk ik.
2: Oh, dank u wel.
0: Dat hebben wij gemeen.
2: Dank u wel.
0: Dat is gewoon een compliment, hoor.
2: Nee, dat klopt. Je hebt ook gelijk.
0: Ik kan er uren naar kijken, maar om te gaan doen...
2: Nee, bowlen, ik zie dat niet echt als sport, weet je wel. Met de kinderen vind ik dat leuk. En met Samantha Steenwijk vind ik het ook wel grappig. Want die gooit hem toch elke keer verkeerd.
1: In die zijkant gooi je.
0: Maar had jij niet weer opstaande randjes dan?
1: Nou, die had ik wel nodig, maar ik had ze niet. Nee, ik ben er niet goed in.
2: En skiën vind ik leuk. Weet je, je hebt van die bepaalde sporten, die vind ik dan wel erg leuk. Padellen vind ik leuk.
0: Ja.
2: Golven vind ik leuk. Maar ja, dat kan je ook niet onder de sport. Ja, het is wel een sport, maar...
0: Ja,
1: ik ben tegenwoordig ook aan het padellen. Moeten we dat niet gewoon even dan een keertje doen?
2: Gaan wij heel gauw
1: dan,
2: even doen.
1: En dan Jan is er ook bij.
0: Nou, ik hoef niet mee, hoop ik, hè?
1: Nee, want we hebben ook een ballenjongen nodig.
0: Hey, een paardrijden, dat doe jij natuurlijk, Samantha. Maar dat is niks voor jou, denk ik.
2: Heb ik vroeger wel gedaan.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Op een hobbelpaard, zeker?
2: Op een
0: hobbelpaard.
2: Ja, ook. Dat begon op een hobbelpaard, ja.
0: Ja.
2: Want dat heb ik helemaal uiteindelijk uitgebouwd.
1: Tot de Olympisch debuut.
2: Nee, maar ik vind het heel mooi. Het ergste is alleen dat ik de laatste
0: Het komt er gewoon niet van, Wes.
2: 10 jaar, nee. Ik ben mega allergisch.
0: Oh.
2: Dus ik vind het echt fantastisch.
0: Dat had
2: ik
0: niet gedacht.
2: Echt. Mijn dochter Boël die ging op een gegeven moment naar de Maneesje om daar paardrijles te krijgen. En daar ging ik dan naartoe om te kijken. En toen, nou ja, het sloeg op mijn stembanden, mijn luchtwegen.
0: Dat moet je niet
2: alles.
0: Hebben natuurlijk, dus je kapitaal. Echt.
2: Nou ja, mijn luchtwegen vooral. Ja, ik zeg mijn stembanden, maar ik kreeg gewoon geen lucht meer. Dus ik denk, ja... Dus dat gaat niet goed komen.
0: Als je het bord manege ergens ziet, dan rij je een stukje om.
2: Bijna wel, ja.
0: Ja, ja.
2: Als ik in de cabrio zit.
0: Ja, ja.
2: Nee, maar Samant, ik weet van Samant dat ze net een hele mooi nieuw veulentje heeft gekregen in Friesland.
0: Ja,
1: ja.
0: Hoe vaak kom jij nog in Friesland, Samantha?
1: Niet heel veel meer, want ik heb 2 paarden nu vlak bij huis staan.
0: Oké. Okay.
1: Mijn showpaarden, om maar zo te zeggen. Ja.
0: Maar je bent dus... zelf ben je ook een soort showpaard natuurlijk.
1: Ja, showpony. Nee, die ene die heeft nog vorige week meegelopen. Was wel superleuk om de koning binnen te halen in Drachten. Daar liep hij volop.
0: Oh ja?
1: Jazeker, ja.
0: Hoe was dat? Was dat een mooi gevoel, denk ik, voor je?
1: Ja, dat is gek. Daar ben je gewoon trots.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is mijn babytje. Ja. En die andere, dan heb ik nog een hengst staan. En daar ga ik over 2 weken bijvoorbeeld ga ik meedoen in de show van Britt Dekker. En dan krijg ik dus een les, een clinic noemen ze dat. En van de ruiter van Nederland op dit moment, de Amazone, Dinja van Lieren, die werd 4e op de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, jongens, maar ik ben huistuin- en keukenruiter. En dan gaat zij natuurlijk even vertellen wat ik allemaal fout doe.
0: Nou, je kan er ook voor leren natuurlijk. Je kan er ook voor leren.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, maar ik vind het wel spannend.
2: Ja, je bent geen huistuin- en keuken. Dat zal wel, maar het ziet er wel echt... Ik vind het echt fantastisch, want ik vind het namelijk echt... de mooiste dieren die er zijn. En je hebt nu ook een veulentje, die heet...
1: Kleine Hazes.
2: Kleine Hazes
1: heet die.
0: Heet jouw veulentje Hazes?
1: Jazeker.
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, ik zou je vertellen, we hebben er vijf veulens gevolgd. Ja. En de eerste noemden we Tina, naar Tina Turner, dat is natuurlijk een held.
0: Ja.
1: Toen gingen we er eentje vernoemen naar mijn oom. Dat veulen ging hartstikke dood.
0: Oh, lekker.
1: Toen gingen we er nog even noemen naar mijn vader. Die ging ook hartstikke dood, dus dat doen we niet meer.
0: Zo.
1: Toen hebben we er vorig jaar eentje gekregen. Die hebben we Dolly genoemd, naar Dolly Parton. Die leeft ook nog, dus we moeten het in de artiesten houden. En het was dit jaar was het jaar van de H. Dus, nou, hazes.
2: En die is elke dag lam.
1: Hij werd geboren met een bolhoed.

0: Kortrijk hier bij Sterrenel. Ja, ik neem even één plaatje en dan gaan we weer door met jullie. Vind ik gewoon gezellig.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
0: Er is veel te bespreken natuurlijk met jullie. We moeten aan het rad draaien, de plaat draaien, de plaat in mijn armen die jullie samen uitgebracht hebben. En jouw dag tot op heden, Samantha, hoe is die gegaan?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Ik had vanmorgen heel veel te doen. Want ik ben een weekendje weg geweest. Dus
0: de
1: mailbox helemaal vol. Ik was in België. Wij doen wel eens, ja, misschien sommige mensen vinden dat heel gek. Wij vinden escape rooms heel leuk. Heb je dat wel eens gedaan?
0: Nee, je moet er niet aan denken. Nee.
1: Ik denk ook niet dat jij eruit komt. Maar dat vinden wij heel leuk. Dus we zijn naar België gegaan. En daar heb je dus een paar hele gaven, was ons gezegd.
0: Ja.
1: Met een paar vrienden. En daar hebben we zo'n paar van die escape rooms.
0: Maar leg me even uit wat dat is. Je gaat daarin en dan moet je eruit
1: ontsnappen. Je moet wel van een spelletje houden natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is tegenwoordig een hele beleving, is dat.
0: Best, je houdt al van een spelletje, zie ik aan je gezicht. Maar die verdient zo'n spelletjes.
2: Van het weekend in Roemenië.
1: Wat ga jij nou zeggen?
2: In de duikroom. Nee hoor.
1: En hij kwam er maar niet uit.
2: Nee, ik van een spelletje. Ja, ik vind bowlen. Met de kinderen vind ik best leuk.
1: Hij is gek op bowlen.
2: Maar zo'n escape room, hoe werkt dat dan, Sam?
1: Ja, je moet puzzeltjes. Je hebt natuurlijk een beetje ouderwetse, maar je hebt ook het steeds modernere. En dat is een hele, dat noemen ze ook een escape experience. Jongens, dat ga ik hier nou ineens heel serieus
2: stellen. Ja, oké, dan ga je naar binnen en dan?
1: Dan ga je naar binnen en dan ga je van kamertje naar kamertje. Maar dat kleden ze zo vreselijk mooi aan allemaal. En er zit dan een verhaal in. En
0: maar ben je niet dat je stikt of zo dan?
1: Nee, joh, er zit over die noodknop als je nou echt in paniek raakt. Maar dat is allemaal niet.
2: Ja, en dan? Dan moet je je weggetje vinden.
1: Je moet allemaal verschillende puzzels oplossen. Maar dat is natuurlijk overal anders. Want anders dan snap je de puzzel al voordat je binnenkomt. Dus het is altijd weer doordenken.
2: En dan ga je met deze. Deze gaat dan de mop. Vrienden ook erbij.
1: Maar, ja.
2: En dan ga je met z'n allen zo'n ruimte in. En dan moet je iets oplossen of zo.
1: Ja.
2: Ja, voor de mensen thuis, want ik ben er namelijk nog nooit geweest, dus ik zou begot niet weten hoe dat dan
1: dit is heel leuk.
2: Ik
1: was dus bijvoorbeeld, gisteren waren we in eentje en die had als thema Jumanji, weet je nog die film?
0: Mm-hmm.
1: Jumanji, met dat spel, weet je zo. En dan, dan moet je dus, dan loop je in een soort jungle. Ik kon niet meer.
2: Ik zeg wel ja, maar ik... Jumanji.

0: zelf ook wel een mooie platen van jezelf.
1: Pierre Carne.
0: Ja, goed gedaan dit, hè? Ze moeten boven even wachten.
1: Prachtig.
0: Ja, prachtige plaat.
1: Heel mooi liedje.
0: Zijn jullie eruit nou met die escape room? Want het was best verwarrend eigenlijk.
1: We gaan straks even heen.
2: Oh, mijn hele leven is een escape room sinds ik dat duet heb met weg.
1: Overal waar ze binnenkomt, denkt ze... Hé, het spel is weer begonnen.
0: Het spel is weer begonnen. Het paard is op de wagen. Achter de wagen in dit geval. Ja. Jongens, gezellig dat jullie zijn. Zullen we nog even slingeren nu aan het rad? Of zeg je, we hebben geen zin in?
1: Goed idee. Ja, leuk.
0: Ik zit te denken, Wesley. Jij moet eigenlijk gewoon een real life soap krijgen, vind ik.
1: Ja, dat heb je wel eens eerder
0: verteld. Ja, maar jij hebt namelijk iets unieks, vind ik. Jij hebt een bepaalde manier van reageren en een bepaalde manier van kijken en een combinatie van dingen en een bepaalde gevatheid zoals je nu ook kijkt.
1: Dan ben jij de producent.
0: Ja, de producent. Ja, ik ben hooguit degene die het idee heeft
1: bedacht. Is niet gek, hè?
0: Nee, jij, ja.
1: Kun jij heel veel geld mee verdienen?
0: Ja, maar geld. Het is maar geld, hè.
1: Nee, daar gaat het niet om. Maar hoe leuk is dat? Als jij met de eer kan strijken, is niet gek.
0: Maar zou je dat wel willen doen dan? Zo'n soap, zo'n real life soap, camera's in huis?
1: Vooral gefilmd worden dat ik er geen erg in heb.
0: Nee.
1: Weet je, we leven in een wereld van filmen en hè,
0: foto's maken de hele dag.
1: Noem allemaal
0: maar op. Doe jij dat niet op de socials?
1: Zeker wel. Dat zijn we ook weer de laatste week aan het doen. Ook met Samantha en voor nieuwe dingen en noem maar op. Het hoort er allemaal bij.
0: Uiteraard,
1: alleen, ik heb ooit op YouTube staat dat heet Op Weg. Dat heb ik toen nog met mijn vorige gabber, of tenminste, het is nog steeds mijn vriend, Raymond de Bruin, maar wij werken niet meer samen. Maar we hebben ooit een 6 aantal afleveringen gemaakt van Op Weg. Dat staat op YouTube. Nou, dat is
0: waarheen op weg? Want,
1: zo heette dat.
0: Okay.
1: Zo heette dat album ook destijds, wat ik toen uitbracht. Het was een dubbel album met liedjes, mooie liedjes en van alles en nog wat bij elkaar. Maar dat waren prachtige nummers. Beetje vergeten liedjes eigenlijk. Ja. Maar ook daarbij een soort reality soap gefilmd en gedaan. Ja, daar loop ik samen met Raymond door Rome. En dan worden de cd's geleverd. En destijds waren het toen nog cd's. Dat is 10, 15 jaar geleden. Ja, nee, maar gewoon heel veel anekdotes, heel veel details daarin waren heel leuk. En heel
0: maar het lijkt mij juist leuk om jou
1: zoals wij waren
0: thuis te filmen. Als jij zegt waarom ik wel 11 uur 's ochtends wakker word. Ik doe de gordijnen open.
1: Dat zou jij leuk vinden, hè?
0: Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Maar dat gaat niet zoveel. Oké. Ik snap wat je zegt. Maar als het maar inderdaad gewoon gefilmd wordt op een manier waar ik weinig last van heb, weinig last, weinig...
0: Dat je er geen erg in hebt.
1: Geen erg in
0: hebt. Het is wel een voorwaarde, jij moet wel jezelf blijven, vind ik. Dan ben je op je best.
1: Nou, dankjewel, Jan. Ja, maar goed, in ieder geval, het lijkt me hartstikke leuk. Maar goed, wie weet komt er wel eens een keer een hele grote professionele partij die zegt, die Broncos gaan we een keer...
0: Die heeft toch iets bijzonders. Soort X-factor, zeg maar, in zijn doen en laten. Waarvan ik zeg van ik denk dat heel wat mensen daarvan zullen genieten. Ja. Kijk, Gerard Joling is ook heel leuk natuurlijk, die soap, weet je wel. Dan zie je ook hoe hij uit bed komt en hoe hij loopt te klagen en zo. Maar jij doet dat ook, maar toch op een andere, subtiele manier. En dat vind ik zo leuk aan jou.
1: Ja, gewoon op mijn eigen manier.
0: Ja,
1: precies. Ja.
0: Ja, maar zoals je dit ook weer zegt, vind ik ook alweer leuk. Ja, gewoon op mijn eigen manier. Dat vind ik zo mooi.
1: Ik ben wie ik ben en we hebben een ontzettend fijn leven met de kinderen en alles. En,
0: ben je nog steeds gelukkig getrouwd?
1: Vooral het bowlen vind ik heel leuk.
0: Ja. En je bent nog steeds gelukkig getrouwd?
1: Ja, mega. Ah, het klinkt bijna als een soort sprookjesverhaal. Ik heb een roerig leven gehad in het verleden.
0: Je hebt geleefd.
1: Prachtige mooie dingen beleefd. Gekke dingen, veel gezien. Twee fantastische kinderen, eigenlijk moet ik zeggen 3.
0: Ja.
1: Maar die ene is niet helemaal, die is niet van mij, maar ik beschouw er hetzelfde als mijn andere twee.
0: Ja.
1: En toen ging ik trouwen en dat is heel gek. Maar ouderwets ben ik beland waar ik wil belanden en ga waar ik trouw heb beloofd, blijf ik trouw beloven.
0: En dat heeft 40 jaar geduurd, bij wijze van spreken.
1: Bijna wel. Ja, zeker.
0: En wat is nu jouw stip op de horizon dan, Wesley?
1: Nou ja, gewoon mijn stip op de horizon is waar we nu mee bezig zijn. Ik heb een heerlijk team om me heen. Beland waar ik wil belanden. En ga waar ik trouw heb beloofd, blijf ik trouw beloven.
0: En dat heeft 40 jaar geduurd, bij wijze van spreken.
1: Bijna wel. Ja, zeker.
0: En wat is nu jouw stip op de horizon dan, Wesley?
1: Nou ja, gewoon mijn stip op de horizon is waar we nu mee bezig zijn. Ik heb een heerlijk team om me heen. Van die
0: je hebt
1: meiden.
0: Ook een muziekuitgeverij, Bronx Music.
1: Exact.

0: de mensen, mijn fans, bedienen met goede liedjes. En daarom ben ik ook heel blij, echt waar. Want dat stond hoog aan mijn lijstje.
1: Ja.
0: Om samen met Samantha Steenwijk een plaat op te nemen.
1: Wat is jouw stip op de horizon, Samantha? Waar zie jij jezelf dan over 5 jaar?
2: Qua carrière bedoel je?
1: Ja, qua carrière, ja. Ja.
2: Nou, ik heb altijd gezegd, ik zou wel heel graag een evergreen willen scoren. En dat wil natuurlijk iedereen.
1: Ja.
2: En natuurlijk, iedereen wil ook een Ahoy en een Ziggo vullen. Dat is allemaal zijn soort standaard antwoorden. Maar gewoon een evergreen scoren. Dat je gewoon, ik heb dat altijd met Anita Meijer, als die me ergens moet zingen. En pas geleden stond ze dus 3 kwartier of zo voor mij. En dan ga ik ook echt eerder naar mijn optreden toe. Om dus Why Tell Me Why live te horen van Anita Meijer. Die heb ik nu al 100 keer gezien en het verveelt me nooit.
1: Prachtig weer dat,
2: je denkt, als je dus zo'n liedje kan scoren die iedereen luistert, van stucadoor tot advocaat. Dat is hetgene wat ik zou willen.
1: Maar waarom schrijf jij niet even een klappertje voor de ander?
0: Nou, ik zweer het je, gaat zo door mijn gedachten. Ja. Omdat Why Tell Me Why is eigenlijk nooit Nederlands gedaan. Er zijn natuurlijk ook liedjes waar je niet aan moet komen. Ben ik ook enigszins eens met die stelling. Aan de andere kant, als je daar een mooie of een soort aftreksel van maakt, Why Tell Me Why. Ik vind het ook een fantastisch liedje. Litouwers en Anita.
2: Run to me.
1: Ook geweldig.
0: Run to me whenever you're lonely. Run to me.
1: Ja, maar die zouden jullie zo opnieuw uit kunnen brengen nu.
0: Shoulder.
1: Ik heb wel een beetje.
2: Zullen we het nu even doen?
0: Ja, zullen we het anders nu even.
1: Een mogelijke. Een mogelijke potentiële klassieker van Samantha, dit hoor. Dit is mooi. Ken je dit best?
0: Begint prachtig.
1: Als de liefde.
2: Tot ze gaat zien.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan geen zin erin.
0: Heerlijk.
1: En zometeen alles over de nieuwe single. Uit de Sterrenel Top 25. Met Wesley Bronkhorst en Samantha Steen.

0: De liefde dat gezin maar heeft. Ja, een van jouw topplaten vind ik altijd.
1: Ja, dat is wel een heel mooi liedje.
0: Echt heel goed, ja.
1: Is echt 100%. Ja, heel gaaf.
0: Hoe kijk je hierop terug? Goed gedaan? Doe je nog steeds op de bühne op?
1: Niet heel veel, moet ik zeggen. Het is ook een knijthoog liedje. En wat ook een beetje zo is, bijna alles is feest tegenwoordig.
0: Handjes in de lucht te gaan. Ja, daar is Wesley miljonair mee geworden.
1: Een enkele keer. Nou, Wes is een van de weinigen.
2: Ah, ja, dat is op. Het is al lang op.
1: Nee, Wes en Tino zijn denk ik de enigen die een ballet-hit hebben gescoord de afgelopen 10, 15 jaar zo'n beetje. Ja. Voor de rest niemand natuurlijk.
0: Ja. Maar het is eigenlijk altijd feest, hè? Handjes in de lucht te gaan. Ja, natuurlijk, ja. Als de liefde er geen zin meer heeft, jongens. Jullie nieuwe plaat, ik ga hem nu draaien. Want het uurtje vliegt voorbij, het is al 6:05.
2: Nu alweer?
0: Je wordt zo losgelaten.
2: Jij moet zeker weer uit eten, Jan Paparazzi. Ja. Bij jou in dat buurtje, gezellig.
0: Gezellig, hè, bij het buurtje.
2: Nee, we hebben een heerlijke omgeving.
0: We hebben een fantastische omgeving.
2: Ja, toch?
0: Absoluut waar, absoluut waar. En jij gaat zo meteen, wat ga je doen vanavond, Wes? Terrasje opzoeken?
2: Nee. Ik.
0: Een evergreen
2: voor
0: Samantha natuurlijk.
2: Nou, voor ons samen dan waarschijnlijk.
1: Okay. Maar we hebben ook een beetje de lusten ervan hebben. Niet alleen de lasten, Jan.
0: Oké.
2: Wat ze net al vertelde, vrijdag hebben wij samen opgetreden. En ik vind gewoon die combinatie die wij hebben en ook gewoon de chemie. Ja, geeft mij wel op een of andere manier de energie en de kracht om, of tenminste, om wat meer te gaan maken.
0: Vind jij het niet moeilijk om met z'n tweeën op de bühne te staan? Want je staat altijd alleen op de bühne.
2: Nee, absoluut niet. Nee? Nee, op een of andere manier, we hebben, ik weet het niet. We kennen elkaar al echt vanaf dag één. Met zingen en optreden. En wij zongen vroeger heel veel voor dezelfde opdrachtgever.
1: Gezamenlijke vriend hadden we eigenlijk, ja.
2: Ja, nou,
1: en daar
2: daar
1: gingen we ook samen zingen. En dan deden we Sorry van André Hazes en Lisa Boré.
0: Oh, mooi, Sorry.
1: Ja. Dat deden wij altijd.
2: Ja, weet je dat absoluut, ja, precies.
1: Dat waren de eerste keer op de bühne.
2: En van het een kwam het ander. Dus dan word je door de familie en kennen ze daar en daar. Overal geboekt van die man. En heel veel in die omgeving. En het geeft mij. Ik heb het van de week naar Samantha gestuurd. Van joh, ik ga van de week de studio in. Dan maak ik gewoon 2 of 3 demo's die we met elkaar toch kunnen gaan bekijken. Ja. En misschien wel inzingen. Ja. En misschien valt er nog wel een liedje.
0: Want
2: het voelt voor mij heel prettig.
0: Ja.
2: En haar stem ben ik ongelooflijk fan van. En ik vind het een heerlijke meid.
0: Dat is absoluut waar.
1: Ja. Nou, ik ben helemaal verlegen ervan.
2: Nee, maar daar gaat het niet om. Maar het is meer gewoon dat wat je
1: dan
2: voelt.
1: Dan ruzie maken op de radio hier.
2: Dat wat je voelt. Wie weet komt er wat mij betreft wel een vervolg.
0: Dat zou mooi zijn. Twee kanten. Ja, nou goed.
1: We hebben gezegd, toen heb ik het teruggestuurd van de week. Laten we gewoon even een keertje samen de studio in gaan. Ja. Kijken wat er van komt. Ja.
2: Paard mee. Als het paard blijft, dan laat je thuis, hè?
1: Ja, paard laat me thuis.
2: Of kom je met het paard?
1: Als de benzineprijzen een beetje weer gezakt zijn, dan kom je wel met de auto.
0: Hey, schat,
2: wat
0: ga jij doen de rest van deze prachtige woensdag?
1: Mijn zus is jarig.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dus ik ga straks even lekker naar mijn zus.
0: Oké,
1: gefeliciteerd.
0: Heb je al een cadeautje gegeven?
1: Nee, dat ga je straks doen. Ik ga niet vertellen wat, want die zit natuurlijk te luisteren.
0: Precies, ja. En welke zus is dit?
1: Hebben we beste zangers in... Wat zeg je?
0: Welke zus is dit?
1: Melissa, ik heb er maar één.
0: Oké, je hebt er maar één.
1: Tenminste, waarvan ik van op de hoogte ben. Eén is ook genoeg, want ze telt voor 3, dus dat scheelt.
0: Oké.
1: Nee, daar ben ik altijd heel goed mee.
0: Jongere zusje?
1: Ja, ze is 2 jaar ouder, maar ze voelt wel als mijn jongere zusje.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn zus was vroeger altijd van de problemen in huis halen. En dan belde ze mij op en had ze weer ruzie en dan was er weer dat. En dan moest ik komen helpen. Ik was een soort E-team, zeg maar.
0: Een soort E-team, oké. Okay. Ja, dus jij gaat op verjaardagsvisite en jij dan, Wesley?
2: Mijn vrouw gaat eigenlijk echt waar. Dat is geen gelul, maar ze gaat nooit weg s'avonds.
0: Nee.
2: Of tenminste, ze gaat wel eens weg. We gaan wel eens weg. Ja. Maar ze hebben een groep vriendinnen uit de Jordaan in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dan gaat ze vanavond een hapje mee eten.
0: Oké, dus je bent man alleen?
2: Nee. Ik blijf bij Lexi, bij mijn lieve bonuskindje. En dat vind ik heel gezellig. Dus zeg ik wel tegen Lex, kom, we gaan lekker ergens een pannenkoekje eten. Of wat dan ook.
0: Ja, inderdaad, leuk man.
2: Zo.
0: Hey, jongens, jullie plaat In Mijn Armen. Hij staat in de top 25 sterren aan de radio. Hij stond op 23, een paar weken geleden kwam hij binnen. Hij ging afgelopen vrijdag naar 19. En komende vrijdagmiddag tussen 2 en 4 gaat hij van 19 naar 15.
1: Hey.
0: Kijk, dus hij is lekker aan het volgen. volgloeien. Hij wordt in de week gelegd. En hij gaat richting die top 10 van die top 25.
1: Dat zou lekker zijn.
0: Dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren, denk ik. Hoor. Ja. Dat, ja.
2: Dankjewel.
1: Wat hartstikke goed.
0: Graag gedaan natuurlijk. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. En je mag hem zelf even aankondigen. Als jij nou de artiest aankondigt, Wesley, en jij de titel, Samantha, dan ronden we het mooi af.
2: Doe jij eerst de titel? Doe ik daarna.
1: Lieve mensen thuis, pak elkaar lekker beet. Neem elkaar lekker in de armen. Wat bij deze krijgt u te horen in mijn armen van...
2: Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk.
3: Je lacht naar mij.
0: Vakkundig altijd,
3: ik voel wat er gebeurt.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek.

al jaren onder de spreekwoordelijke liefdespannen. Guido van der Graaf en de eeuwige vrijgezel van een paar jaar geleden. Daarvoor de klassieker van Wimmy Palma. Wendy zegt, Janneman, heb jij nog tijd om de nieuwe van de te draaien. Die ga ik zeker even draaien. Dieneke zegt goedemiddag. Willem zegt, Janneman, zou jij Tante Lenis willen draaien met Oh Johnny? Die ga ik zondag draaien in de schatkamer tussen 5 en 6. Dan weet je wat, Willem. En Sophia zegt, goedemiddag Janneman, succes allemaal. We zijn erbij in Landgraaf. Graag een blaad van Henk Bernaar. Komt er allemaal aan, lieve vrienden, naar deze van Anne Jansen.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik niet naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Sterren NL.

Schitterend nummer, een van zijn beste wat mij betreft. Van Yves Berendsen, de boomlange zanger met Voorgoed Voorbij. En als je dit live hoort bij hem in theater of bij een optreden, het is echt fantastisch. Live net zo goed als op de cd. Goed gedaan, Yves Berendsen, en Voorgoed Voorbij.

0: Radio van Jeroen van de Boom. Ik ben voor iedereen bereikbaar. Behalve voor Jan.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam-West en Knoop het Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem. Op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
1: Jan Papa.

0: Wat is dit, hè? Vooral die ene regel vind ik zo mooi. Wij moeten betalen, ook al had je niks besteld. Dat vind ik zo mooi. De dijken dansen op de vulkaan. En daarvoor de nieuwe Danny Vroeger. Morgen is niet beloofd. Bij Sterrenel Radio. Wat wel beloofd is, is al heel lang een plaatje of twee na 6:30. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is een plaat in de rubriek 6:30, 7:30. En vandaag weer een hele mooie plaat, al zeg ik het zelf, van het duo Espada. Het nummer Stierendoder ga ik draaien. Stierendoder. Ja, wat gaan we nu krijgen, Janneman? Het duo Espada. Op het Telstar-label uitgebracht in 1981 als een zogenaamde loonpersing, maar gelukkig op een cd'tje gezet, een tijdje geleden. En daar draai ik het ook van. Siska Veld heb ik het over en Henk Wolbers. Zij waren het duo Espada. Nou, dat duo bestond oorspronkelijk uit Henk en Siska. Vanaf 1979 was Henk de drummer van de band Espada. Toen kwam Siska erbij begin jaren 80 en maakten ze deze plaat. En Siska, die zou je nog kunnen kennen als zangeres van de Nightbirds. En ze zong ook nog een tijdje bij de Reinaldo's, onder andere de Zilveren Ster. Ook zo'n mooie kerstplaat in december draaien die altijd tegen de klippen op hier bij Sterren in de Radio. Die Siska, nou, die kan dus wel wat, hè? Siska Veld is haar volledige naam. En ze zong bij dit duo Espada. In de jaren 80, in 1981, maakte ze de plaat die ik nu ga draaien. Ze maakte ook nog een LP, een titelloze LP, die heette gewoon Espada. En de singeltjes die ze verder maakte waren platen als Als je dicht bij me bent, Dans nog eenmaal met mij, Casanova Johnny, Amel. Lijkt me ook een leuke plaat. Ken hem niet, moet ik even opzoeken een keertje. En de plaat die nu gaat draaien, dat is een plaat die heet Stierendoder. En dat is eigenlijk de B-kant van de single die toen uitgebracht werd. Vol verwachting eigenlijk. De plaat met de A-kant heet Muzikantenbio. En die plaat ging roemloos eronder. Ja, deze plaat ook. De B-kant natuurlijk dient ten gevolge. Maar deze plaat wordt nog steeds gedraaid bij de piratenzenders in het land. De dappere doordouwers, de volhouwers in het noorden en oosten van Nederland. Jongens, hou ze lekker in de lucht. Fantastisch wat jullie doen, vind ik. En duo Espada draai ik vandaag ook bij Sterrenel Radio. Met het hele mooie nummer Stierendoder. Het is een beetje een sfeertje van eind jaren 60. Het is ook een beetje een spannend plaatje, vind ik. Met die tempowisselingen erin. En dan die lichte, agressieve zang van Siska. En dan dat thema wat bezongen wordt, de stierengevechten. En dat dat eigenlijk toch met de oren en ogen van 2026 toch wel heel dieronvriendelijk is. Ja, ik vind het wel, ik zou er ook nooit heen gegaan zijn. Maar ja, het stierengevechten was een Spaanse folklore ding in de jaren 60 en 70. Dus toen kon je daar nog heen. Volgens mij is het gelukkig afgeschaft allemaal. Dus hou er zo, zou ik zeggen. Maar de plaat is er niet minder mooi om. Echt een hele mooie plaat uit de begin jaren 80 van het duo Espada. Stierendoder. Nog nooit op de radio gedraaid, maar ik ga ervan genieten. En ik weet zeker heel veel luisteraars ook. Een bijzonder thema, vandaag gezongen in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30, zacht.

0: voorbij, alleen in bijna het einde van de Jan Paparazzi Show voor vandaag. Het is pakken bij 7:10. En met Dirk Meeldijk is de boel ook al ingepakt. De koffer staat al in de gang in Hillegom.
1: Jouw koffer staat al in de gang.
0: Het is mijn koffer.

0: van Dirk Meeldijk. En het eind van de show van Janneman voor vandaag op de 6e mei 2026. Lieve luisteraars, ik heb mijn best gedaan om het vanaf 4 uur zo gezellig mogelijk te maken. Maar we gaan afschalen. Het is gebeurd met de Koopman. We gaan de Bietenbrug op voor de bollige woensdag van de 6e mei.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen, vanaf 4 uur klimaatneutraal.
1: De show van Janneman.
0: Ik wens iedereen uit de grond van harte een hele mooie, gezellige woensdagavond.

0: the courage.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
3: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus geef.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek. NPO. Sterren
3: NL. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei... de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.